0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Na de massale oversteek naar de Spaanse exclave Ceuta zijn tientallen Marokkaanse families nog altijd op zoek naar vermiste familieleden. Er zijn veel minderjarigen onder die vermisten. De Spaanse autoriteiten melden inmiddels 72 doden. Bij de grens wachten ouders en andere familieleden wanhopig op nieuws over hun dierbaren. Inmiddels zijn verreweg de meeste migranten alweer teruggekeerd naar Marokko, maar van veel mensen ontbreekt dus nog ieder spoor. De Spaanse kustwacht blijft naar ze zoeken. De Amerikaanse regering noemt Cuba opnieuw een grote bedreiging voor de VS. Volgens buitenlandminister Rubio is Cuba een spionagesupermacht die al tientallen jaren Amerikaanse belangen probeert te schaden. Rubio zei dat Havana al een groot netwerk heeft opgebouwd van spionnen en beïnvloedingsoperaties. De spanningen tussen de twee landen zijn verder opgelopen sinds president Trump de druk op Cuba heeft verhoogd met nieuwe sancties en stappen tegen de kopstukken van het Cubaanse regime. Iran en Oman zijn dichtbij een akkoord over een nieuwe vaarroute door de Straat van Hormuz. Volgens de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zijn de onderhandelingen daarover in de laatste fase. De nieuwe route moet de belangen en veiligheid van beide landen beschermen. De Straat van Hormuz is een belangrijke doorgang voor onder meer de wereldwijde olie- en gastransporten. De zeestraat is al langere tijd een bron van spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten. En vanaf nu geldt voor heel Nederland het nationale hitteplan van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Dat was afgelopen dag al van kracht in het zuidoosten van het land met temperaturen van rond de 30 graden. Overdag wordt 28 tot 36 graden verwacht en voor die hitte heeft het KNMI al code geel afgegeven. Vanwege het Nationaal Hitteplan adviseert het RIVM voldoende te drinken, het lijf en de woning koel te houden en alle activiteiten nog voor of juist na de middag te doen. Het weer, het is helder en droog en het kwik daalt naar zo'n 15 tot 20 graden bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Overdag wordt het erg zonnig en tropisch warm met 29 tot mogelijk 36 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Regio 8, dit uur gegarandeerd.

stapje op de bus en we zijn van plan om het volgende stukje van de band te wijden aan de familie van Gessel. Dus ik zou zeggen, wat je hier nog weet, dat zal heel waarschijnlijk zal er wel opgenomen worden.

0: 4 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Na de massale oversteek naar de Spaanse exclave Ceuta zijn tientallen Marokkaanse families nog altijd op zoek naar vermiste familieleden. Er zijn veel minderjarigen onder die vermisten. De Spaanse autoriteiten melden inmiddels 72 doden. Bij de grens wachten ouders en andere familieleden wanhopig op nieuws over hun dierbaren. Inmiddels zijn verreweg de meeste migranten alweer teruggekeerd naar Marokko, maar van veel mensen ontbreekt dus nog ieder spoor. De Spaanse kustwacht blijft naar ze zoeken. De Amerikaanse regering noemt Cuba opnieuw een grote bedreiging voor de VS. Volgens buitenlandminister Rubio is Cuba een spionagesupermacht die al tientallen jaren Amerikaanse belangen probeert te schaden. Rubio zei dat Havana al een groot netwerk heeft opgebouwd van spionnen en beïnvloedingsoperaties. De spanningen tussen de twee landen zijn verder opgelopen sinds president Trump de druk op Cuba heeft verhoogd met nieuwe sancties en stappen tegen de kopstukken van het Cubaanse regime. Iran en Oman zijn dichtbij een akkoord over een nieuwe vaarroute door de straat van Hormuz. Volgens de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zijn de onderhandelingen daarover in de laatste fase. De nieuwe route moet de belangen en veiligheid van beide landen beschermen. De straat van Hormuz is een belangrijke doorgang voor onder meer de wereldwijde olie- en gastransporten. De zeestraat is al langere tijd een bron van spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten. En vanaf nu geldt voor heel Nederland het nationale hitteplan van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Dat was afgelopen dag al van kracht in het zuidoosten van het land met temperaturen van rond de 30 graden. Overdag wordt 28 tot 36 graden verwacht en voor die hitte heeft het KNMI al code geel afgegeven. Vanwege het Nationaal Hitteplan adviseert het RIVM voldoende te drinken, het lijf en de woning koel te houden en alle activiteiten nog voor of juist na de middag te doen. Het weer, het is helder en droog en het kwik daalt naar zo'n 15 tot 20 graden bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Overdag wordt het erg zonnig en tropisch warm met 29 tot mogelijk 36 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Na de massale oversteek naar de Spaanse exclave Ceuta zijn tientallen Marokkaanse families nog altijd op zoek naar vermiste familieleden. Er zijn veel minderjarigen onder die vermisten. De Spaanse autoriteiten melden inmiddels 72 doden. Bij de grens wachten ouders en andere familieleden wanhopig op nieuws over hun dierbaren. Inmiddels zijn verreweg de meeste migranten alweer teruggekeerd naar Marokko, maar van veel mensen ontbreekt dus nog ieder spoor. De Spaanse kustwacht blijft naar ze zoeken. De Amerikaanse regering noemt Cuba opnieuw een grote bedreiging voor de VS. Volgens buitenlandminister Rubio is Cuba een spionagesupermacht die al tientallen jaren Amerikaanse belangen probeert te schaden. Rubio zei dat Havana al een groot netwerk heeft opgebouwd van spionnen en beïnvloedingsoperaties. De spanningen tussen de twee landen zijn verder opgelopen sinds president Trump de druk op Cuba heeft verhoogd met nieuwe sancties en stappen tegen de kopstukken van het Cubaanse regime. Iran en Oman zijn dichtbij een akkoord over een nieuwe vaarroute door de straat van Hormuz. Volgens de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zijn de onderhandelingen daarover in de laatste fase. De nieuwe route moet de belangen en veiligheid van beide landen beschermen. De straat van Hormuz is een belangrijke doorgang voor onder meer de wereldwijde olie- en gastransporten. De zeestraat is al langere tijd een bron van spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten. En vanaf nu geldt voor heel Nederland het nationale hitteplan van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Dat was afgelopen dag al van kracht in het zuidoosten van het land met temperaturen van rond de 30 graden. Overdag wordt 28 tot 36 graden verwacht en voor die hitte heeft het KNMI al code geel afgegeven. Vanwege het Nationaal Hitteplan adviseert het RIVM voldoende te drinken, het lijf en de woning koel te houden en alle activiteiten nog voor of juist na de middag te doen. Het weer, het is helder en droog en het kwik daalt naar zo'n 15 tot 20 graden bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Overdag wordt het erg zonnig en tropisch warm met 29 tot mogelijk 36 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Regio 8, dit uur gegarandeerd.

0: Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 6 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radio nieuws op Regio 8. Er rijden op dit moment geen treinen tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam. De bovenleiding is kapot. De problemen ontstonden gistermiddag al, maar het herstel vergt meer tijd. Waardoor de bovenleiding kapot ging is onduidelijk. Reizigers die van Den Haag naar Utrecht en vice versa willen, moeten omreizen via Amsterdam. De extra reistijd is ongeveer een uur. De NS hoopt de problemen rond 9 uur vanochtend opgelost te hebben. Volgens de Amerikanen beginnen er vandaag nieuwe onderhandelingen met Iran over een staakt het vuren. Iran zelf heeft die gesprekken nog niet bevestigd. Volgens minister Arachi van Iran bevinden de gesprekken met Oman zich in de afrondende fase. Beide landen grenzen aan de straat van Hormuz. Het is niet voor het eerst dat Trump zegt dat de VS en Iran dicht bij een akkoord zijn. Meermaals liep het op niets uit en gingen de beschietingen door. Het noordoosten van Egypte is vanochtend vroeg opgeschrikt door een aardbeving met een kracht van 5,3. Het epicentrum lag 38 kilometer ten noordoosten van de havenstad Suez en 130 kilometer ten oosten van de hoofdstad Cairo. De aardbeving werd zelfs gevoeld in Alexandrië op 200 kilometer afstand. Er zijn nog geen meldingen over mogelijke slachtoffers of schade. Zware aardbevingen komen maar zelden voor in Egypte. Inwoners van Zuid-Korea zijn door de autoriteiten gemaand binnen te blijven. Voor de vijfde dag op rij is het er boven de 40 graden. Het is de heetste periode sinds het begin van de metingen meer dan een eeuw geleden. Veel Zuid-Koreanen zoeken noodgedwongen hun toevlucht in winkelcentra en cafés waar airconditioning is. Het aantal hittegolfdagen in Zuid-Korea is de voorbije 5 jaar meer dan verdubbeld. Het weer, het wordt tropisch en drukkend warm bij weinig wind. De maxima schommelen rond de 35 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.

0: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Ariel Plus wasmiddel en Lenore 1 plus 2 gratis. En de mega meevaller van de week. Plus maaltijd en lichte salade 1 plus 1 gratis. We doen met je mee.

0: Bingo's, ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag... een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
2: Zonnebrandcreme?
0: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon... kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
3: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
4: Regio 8, headlines.
5: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Er rijden op dit moment geen treinen tussen Utrecht...

In Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam. De bovenleiding is kapot. Volgens de Amerikanen beginnen er vandaag nieuwe onderhandelingen met Iran over een staakt het vuren. Iran zelf heeft die gesprekken nog niet bevestigd. Het noordoosten van Egypte is vanochtend vroeg opgeschrikt door een aardbeving met een kracht van 5,3. Het epicentrum lag 38 kilometer ten noordoosten van de havenstad Suez en 130 kilometer ten oosten van de hoofdstad Cairo. Inwoners van Zuid-Korea zijn door de autoriteiten gemaand binnen te blijven. Voor de vijfde dag op rij is het er boven de 40 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radio nieuws op Regio 8.

0: is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 7 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Regio 8. In de Amerikaanse staat Washington zijn zeker 60.000 mensen geëvacueerd vanwege de enorme bosbranden daar. Zeker 600 gebouwen zijn verwoest en de noodtoestand is er afgekondigd. In en rond Spokane, de op één na grootste stad van de staat Washington, heeft het vuur inmiddels een gebied van 21 vierkante kilometer in de as gelegd. Ook in de staten Idaho en Oregon woeden veel natuurbranden. Er rijden op dit moment geen treinen tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam. De bovenleiding is kapot. De problemen ontstonden gistermiddag al, maar het herstel vergt meer tijd. Waardoor de bovenleiding kapot ging is onduidelijk. Reizigers die van Den Haag naar Utrecht en vice versa willen, moeten omreizen via Amsterdam. De extra reistijd is ongeveer een uur. De NS hoopt de problemen rond 9 uur vanochtend opgelost te hebben. Volgens de Amerikanen beginnen er vandaag nieuwe onderhandelingen met Iran over een staakt het vuren. Iran zelf heeft die gesprekken nog niet bevestigd. Volgens minister Arachi van Iran bevinden de gesprekken met Oman zich in de afrondende fase. Beide landen grenzen aan de straat van Hormuz. Het is niet voor het eerst dat Trump zegt dat de VS en Iran dicht bij een akkoord zijn. Meermaals liep het op niets uit en gingen de beschietingen door. Het noordoosten van Egypte is vanochtend vroeg opgeschrikt door een aardbeving met een kracht van 5,3. Het epicentrum lag 38 kilometer ten noordoosten van de havenstad Suez en 130 kilometer ten oosten van de hoofdstad Cairo. De aardbeving werd zelfs gevoeld in Alexandrië op 200 kilometer afstand. Er zijn nog geen meldingen over mogelijke slachtoffers of schade. Zware aardbevingen komen maar zelden voor in Egypte. Het weer, het wordt tropisch en drukkend warm bij weinig wind. De maxima schommelen rond de 35 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
3: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
2: En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
5: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
6: Veelzijdigheid, dat heeft een naam. Eén partner voor alle denkbare sloopwerkzaamheden. Advies op maat, het aanvragen van vergunningen en het verwerken van sloopafval. De Covic.nl. Oh.
7: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
0: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
8: It's funny, because it's true.
0: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
9: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
10: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: Hey, goedemorgen. Op de 3e augustus onderweg naar weer een tropische dag. Temperaturen van 6, misschien wel 37 graden. Doe lekker rustig aan. Hè. En tot 10 uur. Achterhoek.

Ja, een mooi moment om weer even de successen te vieren, hè, van Avicii. Want dat is veel te jong. Van ons heen gegaan. Opeens was hij er niet meer. Wat een heftig bericht. Een jaar geleden inmiddels alweer, maar toch. Het is Avicii en SOS. Hey, goedemorgen. 7:07 onderweg. Midden, misschien wel in je zomervakantie. Ik riep er net al, doe het rustig aan. Maar doe het ook vooral rustig aan. Want het is vandaag weer heel heet aan het worden. Nu nog best wel fris. Het was net 18 graden onderweg naar Ulft. Ik denk, goh, waarom heb ik een korte broek aan? Maar over een paar uur dan roepen we met z'n allen wel iets anders. Van, kan het niet ietsje minder? Het is een beetje heet aan het worden. Dus lekker veel drinken vandaag. En misschien heb je nog wel een heerlijk ontbijtje op dit moment. Dat je denkt, nou, die wil ik wel even delen. Wat is jouw ontbijt op dit moment? In de Achterhoek. Misschien wel een typisch Achterhoeks ontbijt. Ja, dat kan zomaar natuurlijk. Ik hoor het graag van je. 06-47-47-0022. En heb je geen ontbijt? Geef dan even je favoriete zomersingle door. Wat is nou echt jouw favoriete zomerplaat? Even appen naar 06-47-47-0022. Hey, daar is Madonna.

toch een mooie gedachte, hè? So happy and I wanna be free. Het is 10cc. Goedemorgen, Regio 8 met deze ochtendshow. Vanmiddag hoor je trouwens Veerle. Ja, die is voorlopig nog even niet op vakantie. We zijn met z'n allen al op vakantie geweest, hè? Half Nederland ligt lekker plat overal in de wereld. Of misschien wel in de Achterhoek, gewoon lekker vrij. Maar we hebben de vakantie erop zitten. Binnenkort nog een keer. Ja, ik verdeel het altijd. 2 of 3 keer per jaar. Gewoon iedere keer een dag of 8. Is mooi. En dus binnenkort weer lekker. Maar voorlopig nog even niet. Deze maand augustus gaan we vieren samen met jou. En het laatste nieuws. Dat hoor je zo direct om 7:30 voorbij komen. Want wie heeft wel vakantie? Bart. Bart Meijer. Ja. Bart heeft vakantie. En wie neemt het dan voor een waar? Dat is Michiel Zwartepoorten. Die heb je wel eens gehoord? Ja. Dat is een nieuwslezer met heel veel energie. Moet je maar eens even luisteren, zo direct om 7:30. En natuurlijk het laatste weerbericht met Gerrit. Iets na 8:30 vanochtend.

Ik zou bijna willen zeggen, heb je het origineel nog een beetje herkend? Tussen al het harde gestampt. Ja, gestampt door. Wat een versie. Wel een mooie hoor. Ja, respect. Voor Robin Schulz en Wes met Alanay. Lekker. Broodje kaas. Bakje thee. Is dat ook jouw recept voor vanochtend qua ontbijt? Ja. Hollandse kan dat niet, hè? Dus officieel onderzocht. Een broodje kaas en een bakje thee. En liefst dan twee broodjes kaas en dan wit brood. Dat doen heel veel Nederlanders. Doe ook een keertje een bruin sneetje. Ja. Een bruine bol of zo. Dat is ietsje gezonder. Hè? Of havervlokken met yoghurt. En ik zie hier een paar mensen in de studio die kijken mij aan. Wat? Havervlokken met yoghurt? En kijk, havervlokken, dat smaakt helemaal nergens naar. Maar het is gezond. Ja, het is ook voor je stoelgang schijnt het heel goed te zijn. Dus ja, goed. Als je daar af en toe wat klachten over hebt, even wat vaker havervlokken erbij werken. Dan komt het helemaal goed. Hey, we hebben wat leuke prijzen weg te geven. Goodies, zoals je zou kunnen zeggen, van Regio 8. Ik heb hier bijvoorbeeld een pakket. Een zomers pakket met onder andere een prachtig handdoek. Een zonnebril. En nog een paar verrassingen. En een officiële Regio 8 tas. Nou, het zit allemaal bij elkaar. Je kan het verdienen. We gaan het de komende dagen weggeven. Eigenlijk in alle programma's. En aan mij de eer om dat voor het eerst te gaan doen. En ik heb hele simpele vragen aan je. Wat is de zomerplaat van je leven? Met welk liedje ben je opgegroeid? En misschien is het ook wel een liedje dat hoort bij je allereerste vlam. Vriendje, vriendinnetje in je leven. Lang, lang geleden. Misschien nog wel op de kleuterschool. Dat kan zomaar. Ja, je weet het niet, hè. Of tijdens een vakantie. Dat je denkt, ja, die plaat was toen een hit. Wat was dat een gave vakantie. Nou, welke plaat hoort daarbij? Ik ben op zoek naar jou en naar die plaat. En dan krijg je van ons een prachtig zomerspakket van Regio 8. Oké, deal? Moet je wel even appen dan nu. 0647470022.

0: Achterhoek. Bo Voitog, het Huntje. Een grappig liedje, speciaal even voor Jacqueline uit Gaanderen. Ze heeft de platen aangevraagd. Wat ook typisch met de regio toch wel een beetje te maken heeft. Is een beetje gas geven, hè? Flink gas geven kunnen we binnenkort doen tijdens het WK Zijspanracen. Dat wordt hier in de Achterhoek georganiseerd. Waar precies, hoor je zo van Michiel.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
3: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op Kiosk.

0: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
1: Regio 8 Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Michiel Zwartepoorten. Bij een ongeval op de Engbergse weg in Voorst zijn zaterdagavond 2 mensen gewond geraakt. Een fietser werd van achteren aangereden door een automobilist die mogelijk onwel was geworden achter het stuur. Beide slachtoffers zijn voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Nederlandse en ook Duitse hulpdiensten kwamen ter plaatse om hulp te verlenen. Na 13 jaar keert het WK Zijspancross terug naar de Vennebulten in Varsseveld. In het tweede weekend van september strijden daar de beste zijspancrossers en voor het eerst ook quadrijders om de wereldtitel. Volgens de organisatie maakt juist dat eerste WK voor quads deze editie extra bijzonder. Ook meerdere Nederlandse teams, onder wie achterhoekers Koen Hermans en Dion Rietman, verschijnen aan de start. De Graafschap heeft de voorbereiding afgesloten met een 1-5 nederlaag tegen eredivisionist Excelsior. Op Sportpark Pluimerskamp in Zelhem was de Rotterdamse ploeg een maat te groot. Middenvelder Clint Leemans ziet ondanks de ruime nederlaag genoeg positieve punten, maar vindt dat de selectie nog versterking nodig heeft. Volgende week zondag begint de Graafschap de competitie met een uitwedstrijd tegen Helmond Sport. Krijs Borkend verleent een vergunning voor 3 nieuwe windturbines vlak over de grens bij Winterswijk. De windmolens van zo'n 250 meter hoog komen bij Vardinghold in de buurt van buurtschap Het Wold. Omwonenden en natuurorganisaties bereiden juridische stappen voor en zetten vraagtekens bij de onderbouwing van de vergunning. De officiële vergunning ligt naar verwachting begin september ter inzage. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Op de hoogte blijf je ook.

Propaganda, Jewel, Eye to Eye. Ik ga het eens even hebben over de wintertijd. Ja, ik dacht, het is wel een mooi moment op de dag dat het weer 37 graden kan worden. Nee, misschien een mooi wereldrecord in de Achterhoek tegen die tijd. Als de wintertijd ingaat, dan zitten we inmiddels in de nacht van 24 op 25 oktober. En die zondag 25 oktober duurt, omdat de klok natuurlijk een uurtje teruggaat, 25 uur. Een aantal mensen hebben toen hier in de Achterhoek bedacht, weet je wat, we maken van die 24 uur 25 uur dus. En we gaan tijdens die 25 uur iets heel gaafs doen. Dat is namelijk een wereldrecord neerzetten in zwembad Rozengaarde in Doetinchem. Een bijzondere sportieve uitdaging. 25 uur zwemmen in 24 uur. Maar je snapt hem inmiddels vanwege die wintertijd. En je kan jezelf laten sponsoren om mee te doen. Hartstikke gaaf. Ga je gewoon lekker baantjes trekken. Je doet dus sowieso niet voor niets. En het geld gaat naar de bestrijding tegen kanker. Dus voor kankeronderzoek zou ik het eigenlijk samenvatten. Een prachtig doel. En ik heb al eerder de vraag gekregen van een luisteraar van, hey, ja, Marcel, je hebt wel eens geroepen, jongen, dat je zo sportief bent. Zou je het leuk vinden om mee te doen? Ja, oké. Ik wil wel meedoen, maar niet in mijn uppie. Dan bij deze, nou schrikken een aantal collega's bij Regio 8 zich helemaal ongeluk thuis. Oké, als we als team, als Regio 8 zijnde, mee gaan doen hiermee, dan wil ik meedoen. Maar ja, eens even kijken hoeveel collega's straks, als ze het pand betreden, hier komen van, ja, ik wil wel meedoen hoor, met die actie. Gewoon even een aantal baantjes trekken in zwembad Rozengaarde. In die bijzondere prestatie, zou je kunnen zeggen. En het duurt dus 25 uur te beginnen bij de nacht. In de nacht van 24 op 25 oktober. Ja. Hebben er al collega's gemeld? Nog net niet, hè? Maar ik hoor het wel. En je mag natuurlijk ook meedoen als je nu zit te luisteren. Je hoeft helemaal niet bij Regio 8 te werken. Als luisteraar kan je ook meedoen. Kan je gewoon bij ons aansluiten. Hè? Dan gaan we als team Regio 8 meedoen aan deze prachtige actie. Meld je even aan. Stuur anders eerst even een appje. Dan weet ik alvast dat je het leuk vindt om mee te doen. 06 47 47 00.

Het smaakt dan meer marshmallow, daar heb je het dan over. Another Drink, en daarvoor Whitney Houston, My Love Is Your Love. En er komen gelijk al toffe reacties binnen met het voorstel om mee te doen aan de wereldrecordpoging 25 uur lang baantjes trekken in de regio voor het goede doel. Dat doen we dus als de wintertijd ingaat in de nacht van 24 op 25 oktober. Nou, ik zeg wel we. Ik zei al, ik wil meedoen, maar dan met meerdere collega's bij Regio Jacht. Of met luisteraars, ja, daar hebben we er al gereageerd. Onder andere Harold en Merel, ze zeggen, oké, Marcel Vermeer, als jij meedoet, doen wij ook mee. Wij luisteren elke dag naar je show vanuit Doetinchem. Deal. Nou, dat is goed. Ik noteer het even. Hè. Ja. Het is allemaal nog niet zover, maar het is fijn om een start te maken. Prachtige wereldrecordpoging in de Achterhoek. Ja, daar willen we bij zijn. Zeker. Bij Regio 8 hoor je nu Man at Work. Dit is Overkill.

0: Het is 41 jaar geleden, zeg. Het was een waardeloze zomer. Ja, dat stelde niet zoveel voor. Zeker niet als je die vergelijkt met 2026. 1985, maar wel leuke liedjes. Onder deze Baila van Ivan. En als je boven de 50 bent, dan weet je waarschijnlijk ook nog wel dat dit werd gebruikt bij het televisieprogramma De Eerste, De Beste van de Tros. Ja, dat was namelijk de tune van dat programma. En zo direct het laatste nieuws uit de hele wereld. Onder andere nieuws uit Egypte. Daar is een aardbeving geweest.
1: Shit! Smartphone display waar een barst in zit? Belpunt Doetinchem. Professionele reparatie van alle gangbare smartphones. Topservice, een gratis leentoestel en vaak dezelfde dag alweer gemaakt. Belpunt Doetinchem. De telecomspecialist van de Achterhoek. Check bel.nl.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Med Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red

0: Bijbel.
1: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks... bij besteding vanaf €35. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat zie je. Van Jumbo.
0: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Een andere auto of onderhoud nodig? Veilig op vakantie met je camper of caravan? Bij autobedrijf Geert Stevering in Ulft ben je dan aan een vertrouwd adres. Al sinds 2003 de specialist in verkoop, onderhoud en reparatie. Kies uit zo'n 50 occasions of informeer naar een nieuwe auto. Topservice, vakmanschap en scherpe prijzen. Autobedrijf geertstevering.nl. Altijd kwalitatief onderweg.
3: Dit is Regio 8. Van de Achterhoek. 8 uur. Regio 8 nieuws.
4: Dit is Edo Peters met het radio nieuws op Regio 8. Cuba zit voor de vierde keer in korte tijd zonder stroom. Bijna 10 miljoen Cubanen zitten op dit moment zonder elektriciteit. Het Caribische land kampt al geruime tijd met een instabiele elektriciteitsvoorziening. Sinds de olieblokkade van de VS in januari namen de toch al beperkte brandstofreserves voor de elektriciteitscentrales verder af. De Cubaanse overheid legt langdurige stroomonderbrekingen op om het stroomverbruik in te dammen. Daardoor zitten inwoners van de hoofdstad Havana soms ruim een etmaal zonder stroom. Bij een explosie en de daaropvolgende brand in een appartement in Apeldoorn is een gewonde gevallen. De brandweer had het vuur snel onder controle. De bewoner is met een hoogwerker uit het appartement gehaald en daarna naar een ziekenhuis gebracht. De veiligheidsregio kan nog niets zeggen over de oorzaak van de explosie. In de Amerikaanse staat Washington zijn zeker 60.000 mensen geëvacueerd vanwege de enorme bosbranden daar. Zeker 600 gebouwen zijn verwoest en de noodtoestand is er afgekondigd. In en rond Spokane, de op één na grootste stad van de staat Washington, heeft het vuur inmiddels een gebied van 21 vierkante kilometer in de as gelegd. Ook in de staten Idaho en Oregon woeden veel natuurbranden. Het treinverkeer tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam komt weer langzaam op gang. Door een kapotte bovenleiding reden op die trajecten sinds gistermiddag geen treinen. De storing blijkt te zijn veroorzaakt door een trein bij Gouda die de bovenleiding kapot heeft getrokken. De afgelopen nacht en tijdens de vroege ochtendspits is hard gewerkt aan het herstel van de bovenleiding. De defecte trein bij Gouda is weggesleept. De dienstregeling van de NS is weer hervat. Het weer, het wordt tropisch en drukkend warm bij weinig wind. De maxima schommelen rond de 35 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
5: Oh my god.
3: Zo dus.
5: Wow.
3: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
6: Tennissen, Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
8: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
7: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
9: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
10: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
11: Een strak blauwe lucht onderweg naar 5, 6, misschien wel 37 graden. Meer over het weer straks iets te 8:30 met Gerrit. En tot 10 uur Achterhoek.

Ken je nog? De tijd dat internet zo'n beetje werd geboren voor heel veel mensen. Dat je dacht, wat gebeurt er toch allemaal mee? Ik weet nog wel de eerste keer dat ik hoorde van het internet. Dat was bij een collega in het westen van het land, bij een andere omroep, een nationale zender. Daar zat een nieuwslezer. Ik zeg, jongen, wat ben je toch allemaal aan het doen? Allerlei schermen. Ja, dat heet internet. Ik denk, leg eens even uit. Ja, daar kan je dan het weerbericht vandaan halen, maar ook nieuws vanuit China of van Australië. Zo. Heel veel meer was internet toen nog niet. Ik heb het dan wel over 1994-95. Toen hadden we het allemaal thuis nog niet. Die tijd. Nou, in die tijd scoorde dus ook deze groep een hit. Avoke and My Lovin', daarvoor Joe Jackson. En Elaine Caswell en Happy Ending. Dit is Regio 8. Ik ben op zoek naar jouw herinnering. Jouw vakantieherinnering. En er hoort dan misschien ook wel een liedje bij. Als ik zeg een zomervakantie. Aan welke zomervakantie denk je dan meteen terug? Dat je denkt, wauw, dat was een leuke. Dat was een lekkere, dat was een hele fijne. Het kan iets zijn van dit jaar misschien, of van lang geleden. Laat even weten wat jouw mooie herinnering is aan een vakantie, een zomervakantie liefst, ooit. En stuur hem even door via de app. En dan maak je ook nog kans op een hele gave zomerse prijs. Jazeker, niet alleen je liedje hoor je dan. 0647470022, dat is het appje om het door te geven. Jouw zomerse vakantieherinnering.

voor deze maandag. Voor velen een heerlijke vakantiedag. Hè? Ja, al jouw snipperdagen opgenomen. En je mag helemaal losgaan. Lekker als je gewoon nog thuis bent ook. Dat je nog even helemaal niks in je hoofd hebt. Hè? Geen gezeur met koffers die moeten worden ingepakt. Dat je moet nadenken van ja, ik moet dat en dat nog meenemen. Dat is ook lekker, hè? Nog even niet weg te hoeven. En dan een weekje even helemaal rust tot jezelf komen. Dat is mooi. Regio 8, de ochtendshow. Wij gaan gewoon door natuurlijk. Achterhoek wordt wakker. En ook de mannen van de Graafschap gaan binnenkort door. Dat komt er al snel aan, jongens. Ja, zomervakantie of niet. Komende zondag, 9 augustus, de eerste wedstrijd tegen Helmond Sport. Ja. Een beetje later, de 17e is dat. Dat is op een maandag. Dan speelt de Graafschap tegen Jong AZ. Dat is dan de eerste thuiswedstrijd. En daar gaan we dan binnenkort ook kaartjes voor weggeven. Ja, dat doen we het hele seizoen voor alle thuiswedstrijden van de Superboeren. Dus hou dat in de gaten. Alleen hier te winnen bij Regio 8. Ja.

0: Het zijn de Motels, bijna een vergeten liedje. Suddenly Last Summer. Maar hele mooie eigenlijk om in te lijsten, zou je kunnen zeggen. Dit is Regio 8 met de ochtendshow. Zo direct het laatste nieuws met Michiel Zwartepoorten. Het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. En je krijgt het weer voor vandaag, deze tropische maandag. Het weer met Gerrit.
1: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
3: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
4: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op alle Zeta Bever Bites. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier. Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
5: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
6: Je belt, mailt, deelt bestanden en...

0: 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Regio 8 Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Michiel Zwartepoorten. Na 13 jaar keert het WK Zijspancross terug naar de Vennebulten in Varsseveld. In het tweede weekend van september strijden daar de beste zijspancrossers en voor het eerst ook quadrijders om de wereldtitel. Volgens de organisatie maakt juist dat eerste WK voor quads deze editie extra bijzonder. Ook meerdere Nederlandse teams, onder wie achterhoekers Koen Hermans en Dion Rietman, verschijnen aan de start. De Graafschap heeft de voorbereiding afgesloten met een 1-5 nederlaag tegen eredivisionist Excelsior. Sportpark Pluimerskamp in Zelhem was de Rotterdamse ploeg een maat te groot. Middenvelder Clint Leemans ziet ondanks de ruime nederlaag genoeg positieve punten, maar vindt dat de selectie nog versterking nodig heeft. Volgende week zondag begint de Graafschap de competitie met een uitwedstrijd tegen Helmond Sport. Bij een ongeval op de Engbergse weg in Voorst zijn zaterdagavond 2 mensen gewond geraakt. Een fietser werd van achteren aangereden door een automobilist die mogelijk onwel was geworden achter het stuur. Beide slachtoffers zijn voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Nederlandse en ook Duitse hulpdiensten kwamen ter plaatse om hulp te verlenen. Kreis Borkum verleent een vergunning voor 3 nieuwe windturbines vlak over de grens bij Winterswijk. De windmolens van zo'n 250 meter hoog komen bij Vardinghold in de buurt van buurtschap Het Wold. Omwonenden en natuurorganisaties bereiden juridische stappen voor en zetten vraagtekens bij de onderbouwing van de vergunning. De officiële vergunning ligt naar verwachting begin september ter inzage. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Op de hoogte blijf je ook via de site en de app van Regio 8.
3: Oké, dankjewel Michiel. Michiel Zwartepoort.

0: Ulft, goedemorgen Marcel.
1: Ja, in de jaren 20 en 30 van de vorige eeuw, toen deden ze dat zo.
2: Ja, toen bestond Optimale FM ook al. Hè. Dat is een echt een hele oude omroep. Nee, dat valt ook wel mee. Goed, Gerrit Vossers, je hebt geen vakantieplannen, hè?
0: Nee, voorlopig niet. Nee,
2: voorlopig nog even niet. Ook geen wintersport, gok ik dan.
0: Nee.
2: Maar die is volop genieten natuurlijk, ook in de Achterhoek. En vandaag ook weer. Wat is de toptemperatuur die we kunnen bereiken op deze maandag?
0: 34 graden gemiddeld. Maar ik sluit niet uit dat het nog ietsjes warmer kan worden in menig tuintje.
2: En misschien morgen nog wel ietsje meer. Nou, vertel ons alles over dat weer.
0: Nou ja, we hebben het weekend is wel leuk verlopen qua temperatuur, moet ik zeggen. Gisteren werd het dan ook nog wel 27, 28 graden. Maar omdat het ook een vrije dag was, was het natuurlijk goed te doen. Ja, in de afgelopen nacht konden we allemaal nog goed slapen bij 11 graden. Maar vandaag dan zien we toch dat het kwik ook snel oploopt. Op dit moment is het al 21 graden. Het is zonnig. Er is vrijwel geen bewolking. Wat sluierbewolking is er wel aanwezig. Maar verder vanmiddag misschien enkel stapelwolkje, maar het blijft wel droog. Maar die temperatuur, ja, die loopt wel snel op, hoor. Want vanmiddag uiteindelijk 33 tot aan lokaal die 35 graden. Ja, het wordt allemaal wat warm, wat drukkend warm. Want vanavond is het ook nog een tijdje 30 graden met de zon erbij. En dan later op de avond in het zuidwesten van het zuidoosten van Nederland, daar vallen enkele regen- en onweersbuien. Hebben wij niet meer van doen. Het zal over Duitsland trekken. En de temperatuur zal komen nacht ook niet onder de 20 graden komen. Dus het wordt ook wat broeierig. En morgen, ja, dan wordt het misschien iets minder warm voor het op de thermometer, maar voor het gevoel. De luchtvochtigheid is hoog morgen. Het zal ook benauwd aan gaan voelen in de loop van de ochtend, middag. En die temperaturen lopen weliswaar op nog naar 32 graden. Misschien nog ietsjes hoger. Maar in de middagperiode en vooral laat op de middag moeten we rekening houden met enkele regen- en onweersbuien. De koers ervan is altijd nog onzeker tot op heden, want de meeste neerslag zou zomaar over Duitsland kunnen trekken en dat we er vrijwel niks van meer krijgen. Maar het kan ook zo zijn dat het de kern over de Achterhoek trekt. En dat is het spannende waar we morgen op zitten te wachten, want regen kunnen we sowieso gebruiken. Ja, en dan gaan we toch de koelere lucht weer in, want vanaf dinsdag of vanaf woensdag draait de wind naar meer zuidwestelijke richtingen. Wordt wat minder warme lucht aangevoerd. Dat voelen we ook meteen. En dan wordt het weliswaar nog 27 graden, maar dan voelt het al een stuk aangenamer aan. En als we dan verder in de week bekijken, donderdag tot en met het weekend, dan zitten we veel rond de 23 tot 25 graden. Maar ook dan blijft het meest droog. Dus de verwachting of de hoop is wel dat er morgen wat regen van betekenis vallen, wat buien. Maar of dat erin zit, dat blijft altijd nog een groot vraagteken.
2: Ja, veel recordtemperaturen horen wij deze zomer. Als je het nu allemaal op een rijtje zet, tot op heden. Waar staan we dan met de zomer van 2026?
0: We staan zeker in de top 5, maar hoe hoog, dat weet ik niet. Maar het is ook zo dat we vandaag met de vierde hittegolf beginnen, omdat we boven 30 graden uitkomen.
2: Ja, dat heeft dan weer met de beeld te maken waar het KNMI zit. Hè?
0: Dit is lokale hittegolf hier in het oosten van het land.
2: Ja, de landelijke hittegolf voor de gemeente in de beeld. En waar dan precies, waar zit dat punt in de Achterhoek dan?
0: Waar ze meten, dat is Hupsel bij Groenlo.
2: Oké, nou dan weten we weer helemaal alles. Goed, ik hoor je straks weer om 9:30 in het kort. En uitgebreid morgenochtend om 8:30.
0: Goed gedaan.

kan het in eerste instantie eigenlijk niet fout gaan, toch? Jouw eigen gevoel. En dat is een positief gevoel. Dat geldt ook voor dit liedje. Ach, wat een fijne samenwerking tussen Chris Rea, die je niet hoort zingen. Hij zit wel achter de piano in dit liedje. La Passione, Disco La Passione. En Shirley Bassey, die hoorde je zingen. Ik zit even te kijken dat er een aantal pontjes uit de vaart zijn genomen de afgelopen week. Bijvoorbeeld tussen Brummen en Bronkhorst. Dat was nog maar een paar dagen geleden. Kan niet meer aanleggen. Die pontbaas, die baalt als een stekker. Maar goed, we moeten wachten totdat het water weer wat hoger wordt. Alleen, dat kan nog wel even duren. Ook het liniepontje bij Culemborg, iets verderop in de provincie, is uit de vaart. En de veerdienst Millingerwaard richting Doornenburg vaart ook niet meer. En er is er ook nog eentje bijgekomen, ook in Gelderland. De pontjes tussen Druten en Dodewaard en Beuningen en Slijk-Ewijk zijn eveneens inmiddels uit de vaart genomen.

ontzettend populaire gast van dit moment. Cameron Whitcomb heet hij en Kingdom of Fear. Hey, volgende week woensdag iets gaafs. Misschien heb je het al gelezen, heb je er iets van meegekregen. We krijgen dan weer een zonsverduistering. Want de zon duikt voor 90% achter de maan. Dan kunnen we hier in de Achterhoek gewoon mee beleven. Onder andere bij de sterrenwacht Phoenix in Lochem. Hartstikke gaaf. Het is iets na 7 uur vindt de plaats. Dus volgende week woensdag 12 augustus voor 90%. Nou, dat hebben we heel lang niet meegemaakt. Hè? Voor 90% is de zon niet te zien. Lijkt me heel gek. Ja. En je moet niet in de zon kijken. Daar zijn speciale brilletjes voor. Een normale zonnebril is niet goed. Dus dat is ook belangrijk om te weten. Niet in die zon kijken. Check het even op de site van Regio 8. Meer details staat er namelijk over. Over die zonsverduistering op 12 augustus. Regio 8.nl

0: Nee, hè?
1: Dag, buurvrouw. Sleutels vergeten?
0: Ja, weer eens.
1: Nou, proef jij even?
0: Oh ja?
1: Ik heb net koffie gezet.
0: Lekker.
1: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten. Je
2: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
7: Huh?
6: Maak er een potje.

0: anders doet.
1: De Tribute Night van Huntenpop. Vrijdag 21 augustus. Ruud Parkeulof. Met onder andere de Dirty Daddies, Mooi Wark, Dutch Boys. En tributes van onder andere Supertramp, U2, Iron Maiden en Pearl Jam. Meer info, kijk op huntenpop.nl.
2: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
3: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 9 uur. Regio 8 nieuws.
4: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Regio 8. De kans dat ook Nederland te maken krijgt met ernstige natuur- of bosbranden wordt steeds groter. De weersomstandigheden die het risico vergroten schuiven steeds verder naar het noorden. Het risico in ons land is de voorbije 10 jaar zowat verdubbeld ten opzichte van de 30 jaar daarvoor. Ook in België en Duitsland stijgt het risico. De bosbranden in Frankrijk en Spanje laten een spoor van verwoesting na. Ook door de extreme temperaturen boven de 40 graden in deze landen. Het gaat slecht met het koraal rond het eiland Bonaire. Er is nog maar 10% van de oorspronkelijke hoeveelheid over, zeggen Nederlandse wetenschappers. Rondom de Nederlandse gemeente Bonaire is de zeebodem nog maar voor 5% bedekt met koraal, tegen 60% 50 jaar geleden. Opwarmend zeewater is funest voor het koraal. Bij hogere temperaturen hebben bacteriën vrij spel. Het koraal rond Bonaire is daardoor ook gevoeliger voor ziektes. In de Gazastrook zijn 19 Palestijnen gedood bij Israëlische luchtaanvallen. Hulpverleners noemen dat het hoogste aantal op één dag sinds weken. Eerder op de dag waren al 11 doden gemeld. Met de aanvallen lijkt Israël een recent vredesvoorstel van de Amerikaanse president Trump af te wijzen. Trump kondigde vrijdag een plan aan waarin Hamas zich volledig ontwapent en Israël zich terugtrekt uit Gaza. Bij een explosie en de daaropvolgende brand in een appartement in Apeldoorn is een gewonde gevallen. De brandweer had het vuur snel onder controle. De bewoner is met een hoogwerker uit het appartement gehaald en daarna naar een ziekenhuis gebracht. De veiligheidsregio kan nog niets zeggen over de oorzaak van de explosie. Het weer, het wordt tropisch en drukkend warm bij weinig wind. De maxima schommelen rond de 35 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
5: Van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks van nog een euro, slechts 95 cent.
6: Fans van voordeel.
7: Aldi. Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram.

0: Nel.
1: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis.
3: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home. Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
4: Bij de laminaatloods vind je altijd iets passends. Met webprijzen en winkelservice vind je altijd de juiste match met de juiste vloer. De laminaatloods in Gaanderen. Het grootste laminaatcentrum van de Achterhoek. Kijk op delaminaatloods.nl. En stop nou toch met zoeken.
5: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
6: Marcel Vermeer.
7: Ik heb kaarten voor een hele gave film. En die beleef je dan niet in de bioscoop, maar gewoon lekker buiten in de natuur. Waar? Ik praat je zo bij. Het is tot 10 uur.

dat ik het meemaak dat een luisteraar me een berichtje stuurt als ik een liedje van David Bowie draai van zeg, hoe zit dat nou met een blauw en een groen oog dat David had? Ja, helaas moeten we zeggen had natuurlijk. Dat komt, en dat is geen broodje aap verhaal, dat komt door een ruzie op school. Ja, hij zat toen in klas 6, hè, dat heette al heel lang heet dat groep 8, maar vroeger heette dat klas 6 van de basisschool. Het had hij met een andere jongen had hij ruzie om een meisje. Ja, ze vochten voor een meid, voor een vriendin eventueel. Ja, en toen heeft die andere gast, David Bowie, een flinke tater op een van zijn ogen gegeven. Dan kon hij gelukkig daarna later wel weer mee zien, maar dat werd groen. Maar ja, hij had eigenlijk gewoon twee blauwe ogen. Het klinkt als ongeloofwaardig, hè? Ik zie je nu naar die radio kijken van, zeg Marcel van Meer, wat een grote onzin. Is echt waar, is waar. Officieel aangetoond. Ja, ja. Hey, goedemorgen, 20:15 zo'n beetje. Regio 8, en je maakt kans op een hele leuke prijs. Dat is namelijk een zomerpakket. En dat is een heel origineel zomerpakket. Dat heeft namelijk nog niemand. Nee, want in dat zomerpakket zitten goodies, leuke prijzen van Regio 8. Waaronder een tas, een handdoek, een cap en een bril. Ideaal voor deze heerlijke, hete zomer. Je kan dat pakket winnen. Heel simpel eigenlijk. Ja. En eigenlijk is het ook nog wel leuk ook. Ook al zou je het niet winnen, want je maakt er kans op. Ik ga het later deze week weggeven. Wat je daarvoor moet doen, is even een zomerherinnering doorgeven. Wat is nou echt een leuke, toffe zomerherinnering? En daar kleeft meestal dan ook wel een liedje aan. Een bepaald jaartal, die ene plaat die je nog kent. En daar horen mensen bij. Daar hoort die ene vakantie bij. Misschien wel je allereerste campingvakantie. Dat je dacht, mijn god, wat moet ik nou met een tentje? Dat is niks voor mij. Of dat je het hartstikke leuk vond. Met vrienden en vriendinnen uit je puberteit. Dat je tegen je ouders zei van, en nou ben ik er klaar mee. Ik ga alleen op vakantie. Ja, dat kan. 15, 16 jaar. Of heeft het met iets anders te maken? Jouw mooiste zomerherinnering. En dat ene liedje dat erbij hoort. Geef het even door. En maak dus kans op een mooi zomerpakket van Regio 8. App het door naar 06 47 47 0022.

Johnny Miles, een vergeten liedje uit de jaren 80. Maar misschien heb je nog wel een singeltje thuis liggen. Achter het schot op zolder. Ik in ieder geval wel kwam het toevallig van het weekend tegen. Die plaat. Goh, wat een leuke hit was dat uit de jaren 80. Never Ending Story, dit is Regio 8. Over een half uurtje praat ik je even helemaal bij over de site achterhoeknieuws.nl. Wat brengt die site in de zomer? Terwijl een van de redacteuren die je dagelijks hoort nu op vakantie is. Zij zit ergens in Italië. 4 weken lang genieten. Met zijn gezin hartstikke goed. Meindert Bussink, hij is binnenkort dus weer terug. Maar straks word je bijgepraat rond 10:10 over Achterhoeknieuws.nl. En dan de muziek. Dit is zijn laatste song. Niet zijn allerlaatste, maar het is de laatste die hij heeft gemaakt. En wat een goeie. Het is Teddy Swims bij Regio 8. Break Up in Reverse.

0: Band en Give It Up. Het is droogst deze zomer, zou je kunnen zeggen. Ik zat even te kijken wat we eigenlijk nodig hebben, zodat we kunnen zeggen, we zijn van die droogte af. Nou, dat gaat nog wel even duren om het huidige neerslagtekort van ruim 200 mm volledig weg te werken, is honderden millimeters langdurige, rustige regen over meerdere maanden nodig. Dus als we de cadeautjes met Sinterklaas zitten uit te pakken, kunnen we zeggen, waarschijnlijk, hè? Dan zijn we van de droogte af. Het gaat nog wel even duren. Hoe het zit vandaag met het weer, hoor je zo direct van Gerrit. En daarvoor Michiel met het laatste nieuws uit de Achterhoek en de Liemers.
1: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voelen jullie? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
5: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week zo'n filet met huid, 360 gram voor €5,99. En nectarines of wilde perziken, 1 kilo voor maar €1,99. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
4: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
6: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe. 2 plus 2 gratis. Dat is van douchegel tot deo. Alles voordelig in huis voor de zomer. Kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl.
7: Mooi van Ethos.
8: Regio 8 Nieuws.
9: Goedemorgen, ik ben Michiel Zwartepoorten. De Graafschap heeft de voorbereiding afgesloten met een 1-5 nederlaag tegen eredivisionist Excelsior. Op Sportpark Pluimerskamp in Zelhem was de Rotterdamse ploeg een maat te groot. Middenvelder Clint Leemans ziet ondanks de ruime nederlaag genoeg positieve punten, maar vindt dat de selectie nog versterking nodig heeft. Volgende week zondag begint de Graafschap de competitie met een uitwedstrijd tegen Helmond Sport. Krijs Borkend verleent een vergunning voor 3 nieuwe windturbines vlak over de grens bij Winterswijk. De windmolens van zo'n 250 meter hoog komen bij Vardingholt, in de buurt van buurtschap Het Wold.

0: Omwonenden en natuurorganisaties bereiden juridische stappen voor en zetten vraagtekens bij de onderbouwing van de vergunning. De officiële vergunning ligt naar verwachting begin september ter inzage. Bij een ongeval op de Engbergse Weg in Voorst zijn zaterdagavond 2 mensen gewond geraakt. Een fietser werd van achteren aangereden door een automobilist die mogelijk onwel was geworden achter het stuur. Beide slachtoffers zijn voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Nederlandse en ook Duitse hulpdiensten kwamen ter plaatse om hulp te verlenen. Na 13 jaar keert het WK Zijspancross terug naar de Vennebulten in Varsseveld. In het tweede weekend van september strijden daar de beste zijspancrossers en voor het eerst ook quadrijders om de wereldtitel. Volgens de organisatie maakt juist dat eerste WK voor quads deze editie extra bijzonder. Ook meerdere Nederlandse teams, onder wie achterhoekers Koen Hermans en Dion Rietman, verschijnen aan de start. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Op de hoogte blijf je ook via de site en de app van Regio 8.
1: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
2: Vandaag is het te zonnig en wordt het vanmiddag tropisch warm. Temperaturen oplopen naar 33 tot lokaal zelfs 35 graden. Er zijn vanmiddag wel wat wolkenvelden, maar het blijft verder ook droog. Vanavond is het nog lang warm met een graad of 30. Komende nacht wordt het ook niet koud. Temperaturen blijven boven de 20 graden. En morgen de dinsdag dan volgt een broeierige en ook benauwde dag, waarin in de middag de buienkans wat groter wordt. Temperaturen voor die tijd nog oplopend naar 32 graden. Vanaf woensdag draait de wind wat meer om naar westelijke richting en dan wordt het beduidend minder warm.

Falco uit Oostenrijk, maar er zit toch ook een Nederlands tintje aan. Je kent het verhaal waarschijnlijk wel van Rob en Freddy Bolland, die het hebben geproduceerd, deze plaat in de jaren 80. Wat een hits. En wat een zeer heftige verhaal, Genie. Regio 8, even kijken naar het verkeer. Nou, je kan overal eigenlijk best wel lekker doorrijden. Op de lokale wegen, ook op de A18, geen problemen. A12 ook niet. Van de week waren er nog problemen als je dan vanaf de A12 richting Nijmegen zou willen via de A325 en de N325. Dan had je een probleem. Moest je helemaal door Arnhem rijden. Ik heb dat geweten. Ik stond daar, wat was het, donderdag in een file. Die duurde 2,5 uur. Nou, je weet hoe heet het was afgelopen donderdag. Belachelijk heet. Dan kun je wel airco hebben, maar toch, het is... en je kan er helemaal niet uit. Nou, die problemen zijn er nu niet. Woensdag weer wel op het traject. Dus als je dan vanaf de A12, hier komen we vanaf de Achterhoek, zeg maar, dan de A12 en dan richting Nijmegen zou willen via de N325, even oppassen. Check de site van de provincie Gelderland. Ze hebben een mooie column gewijd aan al die wegwerkzaamheden. Dat is handig om te weten. Dus de provincie Gelderland, daar moet je even naartoe. provinciegelderland.nl. Dit is Visage en Fate of Grey.

eigenlijk een heel goed advies. Geldt voor iedereen. Als je niet nieuws begint, doe het gewoon eerst nog even in baby steps. Hè. Dan kan het nooit heel erg misgaan. Het is het nieuwe liedje van natuurlijk Olivia Dean. Wat een ontdekking is dat zeg van de afgelopen jaren. Dit is Regio 8. Om 9 minuten voor 10 betekent het ook weer een mooi tijdstip voor de aandacht die uitgaat naar onze collega's van Achterhoeknieuws.nl. Dat is een mooie site met mooie interviews, veel foto's, achtergronddetails. En er gebeurt nog veel meer. Bepaalde thema's worden behandeld. Ja, Achterhoeknieuws.nl. Ik pluk er even één dingetje uit. Het plan was er al een paar jaar voor een straatje in de Achterhoek. En misschien ken je het straatje wel. Maar dit jaar gaat het ook echt gebeuren daar. Want de Kastanje, daar gaat het over, krijgt nieuwe straatverlichting in het kader van de jaarlijkse septemberfeesten. En er is bij die nieuwe straatversiering gekozen voor een thema dat past bij de bewoners van alle leeftijden van dat straatje, de Kastanje. Het is een leuk klein straatje waar op dit moment de leeftijd van de bewoners varieert tussen de 6 en ruim 80 jaar. Wat het thema van die septemberfeesten is, blijft dus nog even een verrassing. Iedereen wordt wel uitgenodigd om de verlichtingsroute te gaan rijden. Die schijnt heel mooi te zijn, de verlichtingsroute daar. En zelf te komen oordelen en het enthousiasme te delen met de bewoners van de Kastanje. Nou, meer details hierover vind je terug op achterhoeknieuws.nl.

Uit het land dat het zo lekker deed tijdens het WK voetbal van de afgelopen maand. Het is natuurlijk Noorwegen voor AHA. Een bijna vergeten plaat van ze. I've been losing you, hoorde je. Het is bijna tijd voor het nieuws van 10 uur. Straks hoor je heel veel muziek. Tussen 10 en 3. En na 3 Veerle den Hartog met haar eigen zomerse middagshow. En natuurlijk het laatste nieuws, dat krijg je van Michiel Zwartepoorten. Straks al om 10:30. Het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Heb je dat zelf ook te melden? Dan kan je doorappen naar 06 47 47

0: richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Deze week in de bonus. Alle Ben & Jerry's en Magnum Pints 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen ook 1 plus 1 gratis. En een ring buitencamera per stuk €34. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
3: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Regio 8. Bij een Oekraïense droneaanval zijn zeker 8 doden gevallen. Opnieuw werd een magazijn getroffen van de Russische webwinkel Wildberries. Rusland zegt dat het 635 drones heeft neergehaald. Oekraïne voerde al tientallen aanvallen uit op vestigingen van Wildberries met als doel de oorlog tot bij de Russische consument te brengen. Rusland bestookte op zijn beurt het zuidoosten van Oekraïne. Er vielen 1 dode en 21 gewonden. De kans dat ook Nederland te maken krijgt met ernstige natuur- of bosbranden wordt steeds groter. De weersomstandigheden die het risico vergroten schuiven steeds verder naar het noorden. Het risico in ons land is de voorbije 10 jaar zowat verdubbeld ten opzichte van de 30 jaar daarvoor. Ook in België en Duitsland stijgt het risico. Vanwege de aanhoudende droogte zijn in Gelderland verschillende veerpontjes uit de vaart gehaald. De maatregel is het gevolg van de extreem lage waterstand van de Rijn en de Rijnarmen Waal en IJssel. De veerdienst tussen Doornenburg en Pannerden is opgeschort, evenals de veerboot tussen Reden en Rederlaag, die geen voetgangers en fietsers meer kan overzetten. Ook zijn de pontjes tussen Druten en Dodewaard en tussen Beuningen en Slijk-Ewijk uit de vaart gehaald. In Italië is na 9 jaar coma de 13-jarige Mattia Maestri overleden. De jongen raakte in coma na het eten van besmette rauwmelkse kaas. De zaak deed veel stof opwaaien en leidde tot ellenlange juridische procedures in Italië. Mattia werd in 2017 ernstig ziek nadat hij als kleuter rauwmelkse kaas had gegeten. Die was besmet met de E. coli-bacterie. De hoogste Italiaanse rechter oordeelde uiteindelijk dat er een direct verband was tussen de besmette kaas en de toestand van Mattia. 2 managers van het zuivelbedrijf werden veroordeeld wegens nalatigheid. Het weer. Vanuit het zuiden stroomt nog meer warme lucht het land binnen. Het kwik loopt op tot rond de 35 graden en er staat weinig wind. Daardoor voelt het drukkend warm. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Autobedrijf Schadeherstel en Bastra Leuwentaal in Ulft is jouw partner in uitstekend onderhoud, schadeherstel en reiniging van personen- en bedrijfswagens. Maar ook het adres voor professioneel spuitwerk van industriële producten.
4: Auto en Schadeherstel Leuwentaal.
3: Kijk op leuwentaalulft.nl.
5: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
3: Autobedrijf Leuwentaal in Ulft. Voor onderhoud, APK, airco-service en uitlijnen van je auto.
4: Auto en schadeherstel. Leuwentaal.
3: Kijk op leuwentaalulft.nl.
6: Ik doe het voor gezonde nieren.
7: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
8: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar 1,95. I'm loving it.
2: Fris er tegenaan met Vibra. Nu Ariel 4-in-1 waspot, doos 15 wasbeurten voor 4,99. Of Lenoir wasverzachter, fles 55 wasbeurten voor maar 5,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AHA.

0: verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
1: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
2: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Zwartepoorten. Bij een ongeval op de Engbergse weg in Voorst zijn zaterdagavond 2 mensen gewond geraakt. Een fietser werd van achteren aangereden door een automobilist die mogelijk onwel was geworden achter het stuur. Beide slachtoffers zijn voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Nederlandse en ook Duitse hulpdiensten kwamen ter plaatse om hulp te verlenen. Kreis Borkum verleent een vergunning voor 3 nieuwe windturbines vlak over de grens bij Winterswijk. De windmolens van zo'n 250 meter hoog komen bij Vardingholt, in de buurt van buurtschap Het Wold. Omwonenden en natuurorganisaties bereiden juridische stappen voor en zetten vraagtekens bij de onderbouwing van de vergunning. De officiële vergunning ligt naar verwachting begin september ter inzage. Na 13 jaar keert het WK Zijspancross terug naar de Vennebulten in Varsseveld. In het tweede weekend van september strijden daar de beste zijspancrossers en voor het eerst ook quadrijders om de wereldtitel. Volgens de organisatie maakt juist dat eerste WK voor quads deze editie extra bijzonder. Ook meerdere Nederlandse teams, onder wie achterhoekers Koen Hermans en Dion Rietman, verschijnen aan de start. De Graafschap heeft de voorbereiding afgesloten met een 1-5 nederlaag tegen eredivisionist Excelsior. Op Sportpark Pluimerskamp in Zelhem was de Rotterdamse ploeg een maat te groot. Middenvelder Clint Leemans ziet ondanks de ruime nederlaag genoeg positieve punten, maar vindt dat de selectie nog versterking nodig heeft. Volgende week zondag begint de Graafschap de competitie met een uitwedstrijd tegen Helmond Sport. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Op de hoogte blijf je ook via de site en de app van Regio 8.

0: thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
1: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
0: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
2: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
3: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 11 uur. Regio 8 nieuws.
7: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Regio 8. PostNL heeft in de eerste helft van dit jaar 15% minder pakketten bezorgd dan in diezelfde periode vorig jaar. Er werden vooral minder pakketjes van Aziatische webwinkels bezorgd. Sinds 1 juli zijn die duurder geworden omdat er per product een heffing van 3 euro bovenop komt. De omzet van PostNL bleef met 1,6 miljard euro wel gelijk ten opzichte van diezelfde periode vorig jaar. Ook werden er 8% minder brieven en kaarten verstuurd. Het bezorgen daarvan is nog altijd niet winstgevend voor PostNL. Olieconcern Shell doet alle Europese wind- en zonneparken van de hand. De projecten in Italië, Nederland, Spanje en het Verenigd Koninkrijk komen in handen van het Franse Total Energies. Shell gaat zich weer meer richten op fossiele brandstoffen. De verkoop zal naar verwachting eind dit jaar worden afgerond. Het olie- en gasconcern maakt niet bekend hoeveel geld er met de transactie gemoeid is. Het aantal hypotheekaanvragen is afgelopen maand licht gestegen. Het waren er ruim 50.000 en daarmee is juli tot nu toe de op één na drukste hypotheekmaand van het jaar. Opvallend is dat het grootste aantal hypotheken werd aangevraagd door alleenstaande huizenkopers. Die vormen daarmee nu de grootste groep hypotheekaanvragers met 17%. Huizenbezitters die hun hypotheek verhogen voor verbouwing waren voorheen in de meerderheid. Bij een Oekraïense droneaanval zijn zeker 8 doden gevallen. Opnieuw werd een magazijn getroffen van de Russische webwinkel Wildberries. Rusland zegt dat het 635 drones heeft neergehaald. Oekraïne voerde al tientallen aanvallen uit op vestigingen van Wildberries met als doel de oorlog tot bij de Russische consument te brengen. Rusland bestookte op zijn beurt het zuidoosten van Oekraïne. Er vielen 1 dode en 21 gewonden. Het weer. Vanuit het zuiden stroomt nog meer warme lucht het land binnen. Het kwik loopt op tot rond de 35 graden en er staat weinig wind. Daardoor voelt het drukkend warm. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
8: Nu bij BelSimpel. De nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
9: Een andere auto of onderhoud nodig? Veilig op vakantie met je camper of caravan? Bij autobedrijf Geert Stevering in Ulft ben je dan aan een vertrouwd adres. Al sinds 2003 de specialist in verkoop, onderhoud en reparatie. Kies uit zo'n 50 occasions of informeer naar een nieuwe auto. Topservice, vakmanschap en scherpe prijzen. Autobedrijf geertstevering.nl. Altijd kwalitatief onderweg.
10: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
11: Wat voel je nu? Angst? Stress?
4: Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.

bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung.

0: Bijbel.
1: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili.

0: 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Regio 8, headlines.
2: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. PostNL heeft in de eerste helft van dit jaar 15% minder pakketten bezorgd dan in diezelfde periode vorig jaar. Er werden vooral minder pakketjes van Aziatische webwinkels bezorgd. Olieconcern Shell doet alle Europese wind- en zonneparken van de hand. De projecten in Italië, Nederland, Spanje en het Verenigd Koninkrijk komen in handen van het Franse Total Energies. Het aantal hypotheekaanvragen is afgelopen maand licht gestegen. Het waren er ruim 50.000 en daarmee is juli tot nu toe de op één na drukste hypotheekmaand van het jaar. Bij een Oekraïense droneaanval zijn zeker 8 doden gevallen. Opnieuw werd een magazijn getroffen van de Russische webwinkel Wildberries. Rusland zegt dat het 635 drones heeft neergehaald. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle zuivelhoeven, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 12 uur. Regio 8 nieuws.
5: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Regio 8. PostNL heeft in de eerste helft van dit jaar 15% minder pakketten bezorgd. Er was vooral een daling te zien in het aantal pakketjes van Aziatische webshops. Die zijn sinds 1 juli duurder geworden door een heffing van €3 per product. PostNL had wel een ongeveer gelijke omzet, zo'n €1,6 miljard. Ook ging het flink minder met de brieven en kaarten. De bezorging daarvan kost PostNL meer dan het oplevert. Shell doet alle Europese wind- en zonneparken van de hand. De projecten in Italië, Nederland, Spanje en het Verenigd Koninkrijk worden verkocht aan het Franse concern Total. Shell gaat zich weer meer concentreren op fossiele brandstoffen. Het olie- en gasconcern maakt niet bekend hoeveel geld er met de transactie gemoeid is. Naar verwachting wordt de verkoop eind dit jaar afgerond. Het aantal hypotheekaanvragen is de voorbije maand licht gestegen. Het waren er ruim 50.000 en daarmee was juli de op één na drukste hypotheekmaand van dit jaar. De alleenstaande huizenkopers maken nu het grootste deel uit van de aanvragers, 17%. Voorheen bestond het levend deel van de aanvragers uit huizenbezitters die hun hypotheek verhogen vanwege een verbouwing. In Rusland zijn zeker 8 doden gevallen na een Oekraïnse droneaanval. Opnieuw was een magazijn van de Russische webwinkel Wildberries het doelwit. Oekraïne wil met de vele aanvallen op die webwinkel de oorlog voelbaar maken bij de Russische burger. Rusland zegt dat het van de massale Oekraïnse aanval 635 drones heeft kunnen neerhalen. Rusland voerde ook aanvallen uit op het zuidoosten van Oekraïne. Daarbij vielen een dode en 21 gewonden. Het weer vanuit het zuiden stroomt meer warme en vochtige lucht het land binnen. Het voelt drukkend warm en het kwik loopt op tot rond de 35 graden bij weinig wind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
6: En dit weekend ook extra goedkoop. Nectarines, 1 kilo voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
7: Nieuwbouw, verbouw, renovatie, nieuwe badkamer of keuken. Brugink in Heelweg doet het allemaal. Brugink heeft ook een ruim assortiment keukens, sanitair en tegels. Kwaliteit en veelzijdigheid komen samen onder één dak, gecreëerd door eigen vakmensen. Dat is handig, dat is Brugink. Het begint op brugginkgroep.nl.
8: De Tribute Night van Huntenpop. Vrijdag 21 augustus. Ruud Park Eulhof. Met onder andere de Dirty Daddies, Mooi Wark, Dutch Boys en tributes van onder andere Supertramp, U2, Iron Maiden en Pearl Jam. Meer info, kijk op huntenpop.nl.
9: Asbest, veilig en deskundig laten verwijderen. Eén aanspreekpunt voor inventarisatie, vergunningaanvraag, saneren, het leggen van nieuwe dakbedekking en zelfs het monteren van zonnepanelen. Decovic.nl. Boah.
10: Een andere auto of onderhoud nodig? Veilig op vakantie met je camper of caravan? Bij autobedrijf Geert Stevering in Ulft ben je dan aan een vertrouwd adres. Al sinds 2003 de specialist in verkoop, onderhoud en reparatie. Kies uit zo'n 50 occasions of informeer naar een nieuwe auto. Topservice, vakmanschap en scherpe prijzen. Autobedrijf geertstevering.nl. Altijd kwalitatief onderweg.
11: Alle dames, vliegensvlug naar Kruidvat. Nu alle Always, Always Dailies en Always Discreet 2 plus 1 gratis.

0: bij Belsimpel. De nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung nu bij Belsimpel.
1: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want dit... Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar NCOI.

0: goedkoper? 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
1: Fans van Voodoo.
0: Aldi.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
3: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar.

0: een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Regio 8 Nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Michiel Zwartepoorten. De Graafschap heeft de voorbereiding afgesloten met een 1-5 nederlaag tegen eredivisionist Excelsior. Op Sportpark Pluimerskamp in Zelhem was de Rotterdamse ploeg een maat te groot. Middenvelder Clint Leemans ziet ondanks de ruime nederlaag genoeg positieve punten, maar vindt dat de selectie nog versterking nodig heeft. Volgende week zondag begint de Graafschap de competitie met een uitwedstrijd tegen Helmond Sport. Bij een ongeval op de Engbergse weg in Voorst zijn zaterdagavond 2 mensen gewond geraakt. Een fietser werd van achteren aangereden door een automobilist die mogelijk onwel was geworden achter het stuur. Beide slachtoffers zijn voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Nederlandse en ook Duitse hulpdiensten kwamen ter plaatse om hulp te verlenen. Kreis Borken verleent een vergunning voor 3 nieuwe windturbines vlak over de grens bij Winterswijk. De windmolens van zo'n 250 meter hoog komen bij Vardingholt, in de buurt van buurtschap Het Wold. Omwonenden en natuurorganisaties bereiden juridische stappen voor en zetten vraagtekens bij de onderbouwing van de vergunning. De officiële vergunning ligt naar verwachting begin september ter inzage. Na 13 jaar keert het WK Zijspancross terug naar de Vennebulten in Varsseveld. In het tweede weekend van september strijden daar de beste zijspancrossers en voor het eerst ook quadrijders om de wereldtitel. Volgens de organisatie maakt juist dat eerste WK voor quads deze editie extra bijzonder. Ook meerdere Nederlandse teams, onder wie achterhokkers Koen Hermans en Dion Rietman, verschijnen aan de start. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Op de hoogte blijf je ook via de site en de app van Regio 8.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de Bosch 18 volt Easy Drill Accuboor met 2 accu's voor 89 euro. Karwei, maak het mooier.
3: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor 9,95 op vitepro.nl.
4: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk 200 euro extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
5: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
6: Ik doe het voor gezonde nieren.
7: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
8: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
9: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 1 uur. Regio 8 nieuws.
10: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op Regio 8. Het aantal mensen dat is omgekomen bij de bestorming van Ceuta vorige week is opgelopen tot 88, meldt het bestuur van de Spaanse exclave. De meeste van hen kwamen om door verdrinking. De doden vielen toen binnen korte tijd zo'n 40.000 migranten, vermoedelijk vooral Marokkanen, Ceuta binnendrongen. Vele van hen kwamen zwemmend. Er zijn ook berichten over mensen die van rotswanden zijn gevallen terwijl ze aan land probeerden te komen. Tenminste 5 vrouwen die door voormalig Harrods-eigenaar Mohammed Al-Fayed zijn misbruikt, zijn door het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken formeel erkend als slachtoffers van moderne slavernij. Volgens persbureau PA Media worden er nog meer uitspraken verwacht. De vrouwen zijn slachtoffer geworden van mensenhandel. Honderden vrouwen hebben de in 2023 overleden Al-Fayed beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag, misbruik en verkrachting. De 2 mannen die verdacht worden van de bekladding van het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam moeten in november voor de rechter verschijnen. Het monument werd gisterochtend vroeg beklad. Onder meer de woorden Stop the Human Traffic en Time to Wake Up werden aangebracht. De politie reed op het moment van de bekladding toevallig langs en kon 1 verdachte direct aanhouden. Later werd een 2e verdachte opgepakt terwijl hij het monument bekladde met lippenstift. De groei van de industrie in de eurozone is afgelopen maand verder aangetrokken, meldt marktonderzoeker S&P Global. De fabrieksproductie in het eurogebied steeg vorige maand in het snelste tempo in bijna 4,5 jaar. De onderzoekers spreken van een zomerse groeispurt. Fabrieken zouden vooral bezig zijn met het wegwerken van eerder opgelopen achterstanden. Vanaf de herfst ligt de fabrieksproductie naar verwachting weer lager. Het weer. Het is bijna overal tropisch warm met 30 tot 35 graden en een zwak tot matige wind uit het zuidoosten. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.
11: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
12: Shit! Smartphone display waar een barst in zit? Belpunt Doetinchem. Professionele reparatie van alle gangbare smartphones. Topservice, een gratis leentoestel en vaak dezelfde dag alweer gemaakt. Belpunt Doetinchem. De telecomspecialist van de Achterhoek. Check belpunt.nl.
11: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
13: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek je

0: bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Med Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
3: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op
2: die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Med Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
3: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat,

0: altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN... standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we ook alweer?
0: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Regio 8 Headlines.
4: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Het aantal mensen dat is omgekomen bij de bestorming van Ceuta vorige week is opgelopen tot 88. De meeste van hen kwamen om door verdrinking. Tenminste 5 vrouwen die door voormalig Harrods-eigenaar Mohammed Al-Fayed zijn misbruikt, zijn door het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken formeel erkend als slachtoffers van moderne slavernij. Volgens persbureau PA Media worden er nog meer uitspraken verwacht. De 2 mannen die verdacht worden van de bekladding van het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam moeten in november voor de rechter verschijnen. Het monument werd gisterochtend vroeg beklad. Onder meer de woorden Stop the Human Traffic en Time to Wake Up werden aangebracht. De groei van de industrie in de eurozone is afgelopen maand verder aangetrokken, meldt marktonderzoeker S&P Global. De fabrieksproductie in het eurogebied steeg vorige maand in het snelste tempo in bijna 4,5 jaar. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.
3: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
5: Vanmiddag wordt het heet. Temperaturen oplopen naar 33 tot 35 graden. Verder is er nog wel een enkele stapelwolk, maar het blijft verder ook droog. Vanavond is het nog een tijd lang heel erg warm met temperaturen van rond de 30 graden. Uiteindelijk komende nacht zal het kwik dalen naar een graad of 20 tot 21. Dus het wordt ook een warme en broeierige nacht. Morgen hebben we ook te maken met flink wat zon in eerste instantie. Later wat meer bewolking. In de ochtend is het nog meer droog. In de middag moeten we rekening houden met enkele regen- en onweersbuien. Het wordt benauwd. Bij een hoge luchtvochtigheid en temperaturen toch nog oplopen naar 32 tot 33 graden. Vanaf woensdag dan gaat de wind wat meer om naar west- tot zuidwestelijke richtingen. En dan wordt er beduidend minder warme lucht aangevoerd. En dan gaan we de rest van de week temperaturen meemaken van 23 tot 25 graden.

0: of richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
5: Praxis.
6: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
7: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
6: Zonnebrandcreme?
8: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
9: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 2 uur. Regio 8 Nieuws.
10: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws op Regio 8. Het aantal mensen dat is omgekomen bij de bestorming van Ceuta vorige week is opgelopen tot 88, meldt het bestuur van de Spaanse exclave. De meeste van hen kwamen om door verdrinking. De doden vielen toen binnen korte tijd zo'n 40.000 migranten, vermoedelijk vooral Marokkanen, Ceuta binnendrongen. Vele van hen kwamen zwemmend. Er zijn ook berichten over mensen die van rotswanden zijn gevallen terwijl ze aan land probeerden te komen. Tenminste 5 vrouwen die door voormalig Harrods-eigenaar Mohammed Al-Fayed zijn misbruikt, zijn door het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken formeel erkend als slachtoffers van moderne slavernij. Volgens persbureau PA Media worden er nog meer uitspraken verwacht. De vrouwen zijn slachtoffer geworden van mensenhandel. Honderden vrouwen hebben de in 2023 overleden Al-Fayed beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag, misbruik en verkrachting. De 2 mannen die verdacht worden van de bekladding van het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam moeten in november voor de rechter verschijnen. Het monument werd gisterochtend vroeg beklad. Onder meer de woorden Stop the Human Traffic en Time to Wake Up werden aangebracht. De politie reed op het moment van de bekladding toevallig langs en kon 1 verdachte direct aanhouden. Later werd 2e verdachte opgepakt terwijl hij het monument bekladde met lippenstift. En het Pacifische eiland Nauru heeft officieel de naam veranderd naar Nauero. Daarmee keert het op 2 na kleinste land ter wereld terug naar de traditionele naam. De naam Nauru dateert uit de koloniale periode. Eind 19e eeuw werd het gekoloniseerd door Duitsland en later werd het eiland bestuurd door Australië. In 1968 werd het een onafhankelijke republiek. Er wonen 12.000 mensen op Nauero. Het land dreigt te verdwijnen door de stijgende zeespiegel. Het weer. Het is bijna overal tropisch warm met 30 tot 35 graden en een zwak tot matige wind uit het zuidoosten. Tot zover het radio nieuws op Regio.

0: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro... om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
1: Jammers!
2: Wat een gezelligheid, hè?
0: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.

0: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
1: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home. Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
2: Nu bij Belsimpel. De nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: Want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
0: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
2: Deze week in de bonus, alle Ben & Jerry's en Magnum Pints 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen ook 1 plus 1 gratis. En een Ring buitencamera per stuk €34. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
4: Regio 8 Nieuws.
5: Goedemiddag, ik ben Marcel van Meer. Nog een paar trainingen en dan begint de Graafschap weer aan de competitie. En ook al beginnen de superboeren op 9 augustus aan het 8e seizoen op rij in de keukenkampioendivisie, de Vijverberg zal tijdens elke thuiswedstrijd weer goed gevuld zijn. 6500 seizoenskaarten zijn er al verkocht, exclusief de sponsorkaarten. De nieuwe trainer Thomas Duivenvoorde wil de komende tijd hoog druk gaan zetten op de tegenstander. De Achterhoekse politiek blijft voor een groot deel een mannenbolwerk. De afgelopen decennia groeide het aandeel vrouwen in de regionale politiek. Maar die groei is gestopt. Van de 39 wethouders in de nieuw benoemde colleges zijn er slechts 8 vrouw. Dat is 20,5%. De colleges van Doetinchem, Aalten en Doesburg bestaan alleen uit mannen. Dat geldt ook voor Oost-Gelderen, maar die gemeente heeft een vrouwelijke burgemeester. In Winterswijk is het aandeel mannelijke en vrouwelijke wethouders gelijk. Terwijl Montferland juist wordt geleid door een meerderheid van vrouwen. De politie heeft een man van 59 uit het Duitse Endorf aangehouden voor het veroorzaken van het ongeluk van afgelopen vrijdag in de file op de snelweg A12. Dat gebeurde ter hoogte van Beek en het gaat om de bestuurder van de achterste vrachtwagen. Hij zit vast op verdenking van het veroorzaken van een verkeersongeval met letsel tot gevolg. Er raakten meerdere mensen gewond. Vanwege de privacy mag over de toestand van de gewonden niets gezegd worden. Het onderzoek is nog altijd in volle gang. Het landelijk vuurwerkverbod is een feit, maar gemeenten kunnen ervoor kiezen om lokaal uitzonderingen toe te staan. Lochem heeft daarover nog niet besloten, maar politieke partij Lochem Groen wil nu duidelijkheid. En daarom worden er vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. Volgens Lochem Groen moet er snel duidelijkheid komen voor inwoners en ondernemers. Dat zegt fractievoorzitter Kalle Jansen. Zeker 41 gemeenten in Nederland houden de deur nog open. Zij gaan aanvragen voor een ontheffing in behandeling nemen en geven dus mogelijk toestemming. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Kijk voor meer nieuws op regio8.nl of in de Regio 8-app.

0: bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
1: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
2: Schoon en voldaan met Vibra. Nu, Dusty en Scrub Daddy 3-in-1 promo pack. Een set met Dusty ontvetterspray citroen. En twee Scrub Daddy sponsen voor maar 4,99. Ook op Vibra.nl. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
3: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
4: Ping, ping, ping, ping, ping.
3: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
6: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws op Regio 8. In het Limburgse dorp Oostrum woedt een natuurbrand. Volgens L1 Nieuws zijn brandweereenheden uit verschillende provincies en regio's ter plaatse. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur zich verspreidt tot over het nabijgelegen spoor. De veiligheidsregio Limburg-Noord vraagt mensen om weg te blijven uit het gebied en de hulpdiensten de ruimte te geven. Er rijden vanwege de bluswerkzaamheden geen treinen tussen Nijmegen en Venray. Rijkswaterstaat zet de stuwen in de Nederrijn bij het Gelderse dorp Driel helemaal open. De waterstand aan beide kanten van het stuwcomplex is vrijwel gelijk, waardoor de kering volgens Rijkswaterstaat geen peilregulerende functie meer heeft. De stuw bij Driel staat bekend als de kraan van Nederland. Het is volgens Rijkswaterstaat voor het eerst dat de stuwen in Driel volledig worden opengezet als gevolg van de extreem lage waterstand. De Rijn heeft nog nooit zo laag gestaan. Afgelopen weekend is ruim 170 keer melding gemaakt van discriminatie rondom World Pride in Amsterdam. Ook vorig weekend, tijdens de start van World Pride, was dat het geval. De cijfers laten volgens organisatie Rita zien dat veel LHBT-plussers zich nog altijd onveilig voelen in de openbare ruimte. De meldingen kwamen veelal van mensen die onderweg waren van en naar Pride-evenementen. Volgens Rita werden mensen uitgescholden, bespuugd of op straat lastig gevallen. En het Pacifische eiland Nauru heeft officieel de naam veranderd naar Nauero. Daarmee keert het op twee na kleinste land ter wereld terug naar de traditionele naam. De naam Nauru dateert uit de koloniale periode. Eind 19e eeuw werd het gekoloniseerd door Duitsland en later werd het eiland bestuurd door Australië. In 1968 werd het een onafhankelijke republiek. Er wonen 12.000 mensen op Nauero. Het land dreigt te verdwijnen door de stijgende zeespiegel. Het weer. Het is bijna overal tropisch warm met 30 tot 35 graden en een zwak tot matige wind uit het zuidoosten. Tot zover het Radio Nieuws op Regio 8.
2: En dit weekend ook extra goedkoop. Nectarines 1 kilo voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
3: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
4: Yes!
3: Esso, omdat elke rit telt.
5: Een andere auto of onderhoud nodig? Veilig op vakantie met je camper of caravan? Bij autobedrijf Geert Stevering in Ulft ben je dan aan een vertrouwd adres. Al sinds 2003 de specialist in verkoop, onderhoud en reparatie. Kies uit zo'n 50 occasions of informeer naar een nieuwe auto. Topservice, vakmanschap en scherpe prijzen. Autobedrijf geertstevering.nl. Altijd kwalitatief onderweg.
6: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt.

0: Deals bij Bol.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de Bosch 18 volt Easy Drill accuboor met 2 accu's voor €89. Karwei, maak het mooier.
2: Schoon en voldaan met Vibra. Nu, Dusty en Scrub Daddy 3-in-1 promo pack. Een set met Dusty ontvetterspray citroen. En 2 Scrub Daddy sponsen voor maar €4,99. Ook op Vibra.nl. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
3: Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Nu Rascal and Friends, luiers en luierbroekjes. 1+1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.

0: again.
1: Shepherd and Beautiful Something. Goedemiddag, je luistert naar Veerle op 8. Ja, het was even stil, maar daar ben ik dan. En we hebben weer een heleboel te bespreken vandaag. Waaronder de hitte. Ja, weet je, je kan het niet ontkomen. We moeten het er even over hebben. Zorg goed voor jezelf. Hou jezelf cool. En dan komen we de middag wel door, toch?

Lekker plaatje voor Cool Runners. Play the game, so you think it's funny. Ja, soms moet je inderdaad even het spelletje spelen. Soms moet je gewoon even door de zure appel heen bijten als het weer niet mee zit. Hè? Zeker als je boer bent en je werkt met landbouw. Ja, dat is me toch pittig. Hè? Dan heb je last van gigantisch veel droogte. Hè? En het is ook ontzettend heet. Dus sommige vruchten, planten, groentes, die kunnen daar gewoon totaal niet tegen. Hè? Die konden eerst tegen hoe de Nederlandse natuur eerst was. Maar zoek jij nog een manier om toch geld te gaan verdienen? Zeker als je in de landbouw zit, heb je misschien wel een beetje kennis daarover. Ga gewoon lekker wijn maken. Ja, waar veel boeren met de handen in het haar zitten vanwege de droogte, kijkt wijnboer Leon Masselink met een grote glimlach naar zijn wijngaard bij Gendringen. Ja, die denkt van ja, het is fantastisch weer natuurlijk. Ja, dus pas het aan. Hè? Meevaren op de golven. Precies, precies. Het hele verhaal hiervan kun je ook trouwens nog vinden op de website van Regio 8. www.regio8.nl of lees het allemaal via de Regio 8 app.

0: Lekker blaasje van First Choice Dr. Love.
1: Het thema trio.
0: Oeh, ja, even de aandacht erbij, want dit kan je heel veel geld gaan schelen. Straks is die portemonnee veel te snel leeg. Let op, er worden flitsers geplaatst. Er zijn... ik moet het wel goed zeggen natuurlijk. Het verkeersteam van politie Oost-Nederland doet tot en met zondag mee aan de Europese flitsmarathon. Er worden op verschillende plekken in de Achterhoek snelheidscontroles uitgevoerd. En dat gebeurt dan voornamelijk op wegen waar snel ongelukken zijn gebeurd. Of waar de boel gewoon net even wat gevaarlijker is. Hè, zoals provinciale wegen, dorpskernen. En ook nog eens populaire toeristische routes. Hè, dus let even op. Hè. Eerdere jaren was de Beekse weg tussen Zaandam en Beek een van de locaties waar de politie opgesteld stond tijdens de flitsmarathon. Of dat weer zo zal zijn, weten we niet. Maar wat ik wel kan doen, is jou misschien een handje helpen. Ja, hè, dat je even wat muziek gaat luisteren, waardoor je wat langzamer gaat rijden. Dat is dus ook het thema van vandaag. Muziek waardoor je langzamer gaat rijden. En om te beginnen heb ik Bobby McFerrin klaarstaan met Don't Worry, Be Happy. Mocht jij nog een suggestie hebben voor thema trio. Muziek waarvan mensen zeggen, ja, hier ga ik wel echt langzamer door rijden. Stuur het op naar 06-4747-0022. En dan hoor je het misschien ook dan wel over een uurtje terug.
1: Het thema trio.
0: Maar eerst haal die voet van het gaspedaal af, joh. Lekker even een beetje bijremmen. Gewoon lekker eventjes. De normale snelheid is ook wel eens lekker. Hè? Alsof je geen haast hebt. Je hoeft nergens heen. Nee joh. Alleen naar huis misschien. Heerlijk.

0: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH ijshoorntjes, 8 stuks, voor maar €1,80. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
3: Een andere auto of onderhoud nodig? Veilig op vakantie met je camper of caravan? Bij autobedrijf Geert Stevering in Ulft ben je dan aan een vertrouwd adres. Al sinds 2003 de specialist in verkoop, onderhoud en reparatie. Kies uit zo'n 50 occasions of informeer naar een nieuwe auto. Topservice, vakmanschap en scherpe prijzen. Autobedrijf geertstevering.nl. Altijd kwalitatief onderweg.
4: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
5: Praxis. Regio 8 Nieuws.
6: Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. Het verkeersteam van de politie Oost-Nederland doet tot en met zondag mee aan de Europese flitsmarathon. Er worden op een aantal plekken in de Achterhoek snelheidscontroles uitgevoerd. Daarmee hoopt de politie het aantal verkeersongevallen te kunnen verminderen. De controles vinden vooral plaats op plekken waar relatief veel verkeersongelukken gebeuren, zoals provinciale wegen, dorpskernen en populaire toeristische routes. De Achterhoekse politiek blijft voor een groot deel een mannenbolwerk. De afgelopen decennia groeide het aandeel vrouwen in de regionale politiek. Maar die groei is gestopt. Van de 39 wethouders in de nieuw benoemde colleges zijn er slechts 8 vrouw. Dat is 20,5%. De colleges van Doetinchem, Aalte en Doesburg bestaan alleen uit mannen. Dat geldt ook voor Oost-Gelderen, maar die gemeente heeft een vrouwelijke burgemeester. In Winterswijk is het aandeel mannelijke en vrouwelijke wethouders gelijk. Terwijl Montferland juist wordt geleid door een meerderheid van vrouwen. De politie heeft een man van 59 uit het Duitse Endorf aangehouden voor het veroorzaken van het ongeluk van afgelopen vrijdag in de file op de snelweg A12. Dat gebeurde ter hoogte van Beek en het gaat om de bestuurder van de achterste vrachtwagen. Hij zit vast op verdenking van het veroorzaken van een verkeersongeval met letsel tot gevolg. Er raakten meerdere mensen gewond. Vanwege de privacy mag over de toestand van de gewonden niets gezegd worden. Het onderzoek is nog altijd in volle gang. Nog een paar trainingen en dan begint de Graafschap weer aan de competitie. En ook al beginnen de superboeren op 9 augustus aan het 8e seizoen op rij in de keukenkampioendivisie, de Vijverberg zal tijdens elke thuiswedstrijd weer goed gevuld zijn. 6500 seizoenskaarten zijn er al verkocht, exclusief de sponsorkaarten. De nieuwe trainer Thomas Duivenvoorde wil de komende tijd hoog druk gaan zetten op de tegenstander. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Kijk voor meer nieuws op regio8.nl of in de Regio 8 app.
7: Ja, oh, gaan we nog wat doen? Ja. Ik dacht al, gaat hij nog rijden? Maar die was denk ik gestopt voor een flitser. Op de A12, 1 file te melden, Arnhem richting Duitse grens. Dus een knooppunt Oud-Dijk en de Duitse grens. Vertraging van 6 minuten, 2 kilometer.

Oké, maar ondertussen ga ik wel door, Rihanna, want tijd tikt. Ja? Oké. Ga lekker door met de muziek. Aankomend weekend. Yes, we knallen hem meteen in. Dan gaat de Graafschap hier spelen. Yes, Graafschap mag weer. Hoppatee, een uitwedstrijd tegen Helmond Sport. Maar de club die loopt nog tegen wat dingetjes aan. Hè, waaronder dus dat er best wel veel tegendoelpunten worden gescoord. Maar dus ook, en dan komt die, te weinig voetballers. Te weinig spelers. Ja, er zijn er een aantal weggegaan en we hebben daar dan te weinig voor teruggekregen. Dus we zitten met te weinig spelers. Juist, wat gaan we hier aan doen? Ik had zo'n idee, hè, dat je mij hier wel een beetje bij kan helpen. Of nou ja, niet mij, hè, ik ben niet de Graafschap, maar dat je de Graafschap kan helpen hiermee. Stuur een oplossing hiervoor naar 06-4747-0022. Dan maak ik daar een verzameling van en dan is het maar hopen dat iemand van de Graafschap daarna luistert. Hè? Of dat nou de trainer is, hè? Thomas van Duivenvoorde. Dat zou ook wel leuk zijn. Neemt niet van. Thomas Duivenvoorde, dat is hem. Mocht hij luisteren, dan kan hij dat mooi meenemen. Dus heb jij nou een idee om meer spelers te werven voor de Graafschap? Laten we even wat ideeën verzamelen en dan komen we er zo meteen op terug.

Ilse Lange. Something good. Ja, we moeten even wat goeds delen. Want het gaat niet zo heel erg goed bij de Graafschap met te weinig spelers. Ja, het is niet dat je opeens met maar 7 man op het veld staat of zo. We missen gewoon wat aanvallers. En het is toch wel fijn als de Graafschap zich weer een beetje kan opsterken. He, dat kunnen we goed gebruiken. En aan jou heb ik het advies gevraagd. Wat kunnen we doen om meer spelers te werven voor de Graafschap? Er zijn wat mogelijkheden. Ik ga het even heel kort proberen te omschrijven. Vanaf volgende week hangt er langs de A18 een groot bord. Kun jij een bal 3 keer hoog houden? Meld je direct. Ook wordt er gescout bij de supermarkt. Iedereen die een winkelwagen strak door de gangpaden stuurt, krijgt een uitnodiging van proeftraining. Nieuwe spelers ontvangen bovendien een gratis cursus achterhoeks, zodat ze na 2 weken overtuigend "mooi man" kunnen roepen. En mocht het allemaal nog niet genoeg zijn, dan is het plan simpel. Na de uitwedstrijd stiekem kijken of de tegenstander toevallig een bankzitter is vergeten in Doetinchem. Hey. Zou dat betekenen dat we gewoon iemand van Helmond Sport eventjes kunnen kidnappen? Ja, niet echt doen trouwens. Hè? Nee, ik ga niet aanzetten tot allemaal strafbare dingen. Maar ik vind het wel heel mooi meegenomen. En zeker aangezien we aankomende weekend tegen Helmond Sport moeten, misschien kunnen we daar eens even wat van mee jatten. Ja. Contract komt later wel, toch? Rolling Stones, like a Rolling Stone.

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
2: Wil je voorraad koffie makkelijk en voordelig gaan met Bol? Bijvoorbeeld met Douwe Egberts Aroma Rood 6 pakken voor maar €6,99 per pak. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Nescafé Dolce Gusto. 30 capsules voor maar €6,99. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung.

0: van de Achterhoek. 4 uur. Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws op Regio 8. In het Limburgse dorp Oostrum woedt een natuurbrand. Volgens L1 Nieuws zijn brandweereenheden uit verschillende provincies en regio's ter plaatse. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur zich verspreidt tot over het nabijgelegen spoor. De veiligheidsregio Limburg-Noord vraagt mensen om weg te blijven uit het gebied en de hulpdiensten de ruimte te geven. Er rijden vanwege de bluswerkzaamheden geen treinen tussen Nijmegen en Venray. Rijkswaterstaat zet de stuwen in de Nederrijn bij het Gelderse dorp Driel helemaal open. De waterstand aan beide kanten van het stuwcomplex is vrijwel gelijk, waardoor de kering volgens Rijkswaterstaat geen peilregulerende functie meer heeft. De stuw bij Driel staat bekend als de kraan van Nederland. Het is volgens Rijkswaterstaat voor het eerst dat de stuwen in Driel volledig worden opengezet als gevolg van de extreem lage waterstand. De Rijn heeft nog nooit zo laag gestaan. Afgelopen weekend is ruim 170 keer melding gemaakt van discriminatie rondom World Pride in Amsterdam. Ook vorig weekend, tijdens de start van World Pride, was dat het geval. De cijfers laten volgens organisatie Rita zien dat veel LHBT-plussers zich nog altijd onveilig voelen in de openbare ruimte. De meldingen kwamen veelal van mensen die onderweg waren van en naar Pride-evenementen. Volgens Rita werden mensen uitgescholden, bespuugd of op straat lastiggevallen. En de uitlatingen van Sophie Straat tijdens festival Best Kept Secret zijn niet strafbaar. Die conclusie trekt het Openbaar Ministerie in reactie op aangifte die tegen de zangeres waren gedaan. Sophie Straat vroeg tijdens haar optreden in juni witte mannen naar achteren te gaan om meer ruimte te maken voor vrouwen en minderheden. Er is volgens het OM geen sprake van groepsbelediging of het aanzet tot haat, discriminatie en geweld. Deze conclusie trok het meldpunt discriminatie ook al. Het weer. Het is bijna overal tropisch warm met 30 tot 35 graden en een zwak tot matige wind uit het zuidoosten. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.

0: Retour.
1: De Tribute Night van Huntenpop. Vrijdag 21 augustus. Ruud Park Ulhof. Met onder andere de Dirty Daddies, Mooi Wark, Dutch Boys. En tributes van onder andere Supertramp, U2, Iron Maiden en Pearl Jam. Meer info, kijk op huntenpop.nl.
2: Kaak.
3: Mobieltje in de prak? Belpunt Doetinchem. Professionele reparatie van alle gangbare smartphones. Topservice, een gratis leentoestel en vaak dezelfde dag alweer gemaakt. Belpunt Doetinchem. De telecomspecialist van de Achterhoek. Check belpunt.nl.
4: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
5: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Heerle den Hartog.
7: Even terug in de tijd met een van de allereerste hits van Lady Gaga. Pokerface.

Ja, dat vind ik leuk om mee te doen. Hey, er is wat aan de hand. Niet alleen bij de Graafschap zijn ze op zoek naar mensen, maar dus ook bij de scouting. Ja, dus heb jij nog wat survival skills, vaardigheden in het Nederlands? Moet je zo meteen even goed opletten. Naar Benson Boone, The Time of My Life.

0: Intercity Good Life. Nou, ze zoeken dus nog mensen bij de scouting. Ja, steeds meer kinderen die melden zich al bij de scouting in Gaanderen. SCOGA, om het zo even heel apart te noemen. Maar ze zitten met een probleem. Het huidige aantal vrijwilligers voor de begeleiding is niet groot genoeg voor de groeiende groep kinderen. Ja, dus zoeken ze nieuwe mensen.
1: Een probleem natuurlijk, want dingen zoals scouting draaien op vrijwilligers. En zonder vrijwilligers houdt op een gegeven moment een groep op met bestaan.
2: Wie al jaren betrokken is bij SCOGA als bestuurslid is Patrick Boekhorst. Hij geniet in de rol als leidinggevende.
3: Dat je vooral een hele mooie groep samen bent, zeg maar. Dat heel erg motiveert, dat je inderdaad iets neer kunt zetten en dat je gewoon met z'n allen echt lol hebt als leiding, maar ook voor de kinderen en met de kinderen, dat je echt iets neer kunt zetten en dat je dus echt daar energie en motivatie uit haalt, dat je echt het verschil ziet wat je aan het doen bent.
2: Boekhorst werd onlangs verrast met de Gouden Vos. Dit is een waarderingsteken van Scouting Nederland om vrijwilligers die zich jarenlang ingezet hebben voor de vereniging te bedanken.
3: Ja, een hele eer eigenlijk. Ja, heel bijzonder ook. Het had even nodig om te moeten landen, zeg maar. Want eerst denk je, ja, het zal wel. Maar ja, als iemand het beseft, dan is het wel, denk ik, oh ja, dat is toch een dingetje wel, zeg maar. Ja.
4: De leidinggevende Patrick heeft de Gouden Vos gewonnen. Wat vind je daarvan?
5: Nou, dat vind ik eigenlijk wel knap en dat is ook leuk. Want dan kun je wat meer uitleggen over scouting, zodat anderen er ook wat van weten. Mm.
4: Zou jij zelf ook leiding willen worden later, als je iets groter bent?
5: Dat zou ik wel leuk vinden, ja.
4: Hoezo?
5: Nou, omdat het gewoon leuk is, want je hebt zelf scouting gezet, dan kun je dan vertellen. Je kunt mijn kinderen helpen om ook wat te leren begrijpen over de natuur. Mm-hmm. En dat soort dingen. En je ziet eigenlijk gewoon dat kinderen het heel leuk vinden. En dat is zelf ook fijn.
2: Veel welpenleiders zijn zelf ooit bij SCOGA begonnen als welpje. Zo ook Cato, die nu zelf 2 jaar in haar nieuwe rol bij scouting zit.
6: Ik werd gevraagd. Ik ging naar de Explorers toe en ik werd gevraagd van zou je het leuk vinden om welpleiding te worden samen met een kameraadje van mij. Dat lijkt mij wel leuk, want als kind zei ik zelf ook altijd al toen ik al bij de welpen zat dat ik later wel leiding zou willen worden. Aan de een kwam het ander toen 3 maanden proef gedraaid. Ja, was leuk. En nu ben ik al 2 jaar lang leiding.
2: Cato komt met een duidelijke oproep.
6: Vooral inschrijven eigenlijk. Ja, word lid. En word ook vrijwilliger. We hebben ze hard nodig.
0: Ja, nee, inderdaad. Ja, heel makkelijk gezegd, inderdaad. Makkelijke oproep, schrijf je gewoon in. Het is ook hartstikke leuk, hè, scouting. Niet alleen voor de welpjes, maar dus ook als begeleiding. Maak je dus heel veel dingen mee. Het is beter dan dat je thuis op de bank zit.

0: like to move it. Real to real en de man Stuntman met I like to move it.
1: Het thema trio.
0: Even opgelet. Hè? Haal eventjes die voet van het gaspedaal af. En ik ga je meteen uitleggen waarom. Nou, politie Oost-Nederland die doet dus mee met de Europese flitsmarathon. Nou, dat is tot en met zondag. En dan gaan ze voornamelijk flitsen op plekken waar wel eens verkeersongelukken zijn gebeurd. Bij gevaarlijke situaties. Denk bijvoorbeeld aan provinciale wegen, dorpskernen. Nou, enzovoort, enzovoort. Hè? Als je nou gewoon de normale toegestaande snelheid rijdt, standaard, heb je niks te vrezen. Ben je wel zo'n Speedy Gonzales? Denk je van, ja, ik trap toch wel heel graag even het gaspedaal in als Max Verstappen. Ja, let er dan even op. Hè? En misschien kunnen we ook helpen. Dat is ook het thema van vandaag. Muziek die ervoor kan zorgen dat je langzamer gaat rijden. Nou heb ik hier een ideaal voorbeeld. Iets wat ik zelf ook gebruik om langzamer te rijden. Niet dat ik zo'n snelheidsduivel ben. Maar het is wel echt relax en relaxend. En zeker met het weertje kan het ook wel zeer toepasselijk zijn.
1: Het thema trio.
0: Ja, alsof je in de country aan het rijden bent. Dan hoor je Willie Nelson. Lekker.

0: Dank u wel.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Flexa Creations lak- en muurverf. Karwei, maak het mooier.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
6: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar.

0: 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Regio 8 Nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. Het landelijk vuurwerkverbod is een feit, maar gemeenten kunnen ervoor kiezen om lokaal uitzonderingen toe te staan. Lochem heeft daarover nog niet besloten, maar politieke partij Lochem Groen wil nu duidelijkheid. En daarom worden er vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. Volgens Lochem Groen moet er snel duidelijkheid komen voor inwoners en ondernemers. Dat zegt fractievoorzitter Kalle Jansen. Zeker 41 gemeenten in Nederland houden de deur nog open. Zij gaan aanvragen voor een ontheffing in behandeling nemen en geven dus mogelijk toestemming. Het verkeersteam van de politie Oost-Nederland doet tot en met zondag mee aan de Europese flitsmarathon. Er worden op een aantal plekken in de Achterhoek snelheidscontroles uitgevoerd. Daarmee hoopt de politie het aantal verkeersongevallen te kunnen verminderen. De controles vinden vooral plaats op plekken waar relatief veel verkeersongelukken gebeuren, zoals provinciale wegen, dorpskernen en populaire toeristische routes. Nog een paar trainingen en dan begint de Graafschap weer aan de competitie. En ook al beginnen de superboeren op 9 augustus aan het 8e seizoen op rij in de keukenkampioendivisie, de Vijverberg zal tijdens elke thuiswedstrijd weer goed gevuld zijn. 6500 seizoenskaarten zijn er al verkocht, exclusief de sponsorkaarten. De nieuwe trainer Thomas Duivenvoorde wil de komende tijd hoog druk gaan zetten op de tegenstander. De politie heeft een man van 59 uit het Duitse Endorf aangehouden voor het veroorzaken van het ongeluk van afgelopen vrijdag in de file op de snelweg A12. Dat gebeurde ter hoogte van Beek en het gaat om de bestuurder van de achterste vrachtwagen. Hij zit vast op verdenking van het veroorzaken van een verkeersongeval met letsel tot gevolg. Er raakten meerdere mensen gewond. 6500 seizoenskaarten zijn er al verkocht, exclusief de sponsorkaarten. De nieuwe trainer Thomas Duivenvoorde wil de komende tijd hoog druk gaan zetten op de tegenstander. De politie heeft een man van 59 uit het Duitse Endorf aangehouden voor het veroorzaken van het ongeluk van afgelopen vrijdag in de file op de snelweg A12.

0: worden. Het onderzoek is nog altijd in volle gang. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Kijk voor meer nieuws op regio8.nl of in de Regio 8-app.
1: Dan gaan we snel door met de verkeersinformatie. Er is maar één file op te noemen op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Tussen Zevenaar en de Duitse grens. Vertraging van 9 minuten, 4 kilometer.
2: Veerle Den Hartog, Regio 8.

Max McKnown met Take Me Back. We mogen bij Regio 8 deze week iets bijzonders aan jou geven. Maar dan moet je er wel een beetje moeite voor doen. En er is maar één persoon die deze kan winnen. En het gaat om een heel mooi pakketje. En wat het pakketje precies is, ga ik je zo meteen meer over vertellen. En ook hoe je kans maakt.

Live and Joy. Goh, wat zou de titel zijn? Dreamer. Hey, we mogen iets bijzonders doen hier bij Regio 8. Ik heb het net ook al gezien. Het is net nog eventjes langsgebracht in de studio. Het ziet er ontzettend gaaf uit. Wat kun je nou winnen deze week? Ja, wat zal het zijn? Ik ga het er even bij pakken. Ja, ja, ja. Bladzijde even omslaan. Zo heerlijk dat je dat kan horen op de radio. Ook echt fantastisch. Even kijken. Ja, een zomerpakket kun je winnen. Hé, wat gaaf. Ja, daar doen we een hele week over. Dus mocht je het vandaag gemist hebben en denk je morgen van ja, ik wil dat eigenlijk wel heel graag hebben, zo'n zomerpakket. Hoe geinig is dat? Je kan een hele week kan je meedoen. En wat kan je dan winnen in dat zomerpakket? Zit een tas van Regio 8, een handdoek van Regio 8, een cap of een pet, kan je het ook wel noemen, van Regio 8. En zelfs een zonnebril met het Regio 8 logo. Die heb ik zelf niet eens, maar die kan je gewoon winnen. Hartstikke gaaf. Wat moet je doen om hiervoor kans te maken? Wat is nou precies de bedoeling? Nou, je hebt dus dat zomerpakket. De bedoeling is dat je dus de hele week lang mag dat jouw favoriete zomerhit aanvraagt. Ja, dat kan je gewoon heel makkelijk doen. Stuur een berichtje naar 06-4747-0022. En dan moet je eventjes jouw favoriete zomerhit opsturen. Ik ga dan jouw naam en telefoonnummer ga ik allemaal noteren. En dan donderdag ga ik het bekendmaken. Ja, donderdag ga ik het bekendmaken door de zomerhit te draaien die gekozen is. En dan zeg ik ook al meteen de naam. Hè? Straks heb je dubbele. Dat is dus het plan. Vind je dat nou hartstikke leuk? Ja, het is echt heel erg leuk. Ik ben stikjaloers. Nogmaals, stuur jouw favoriete zomerhit naar 06-4747-0022. Echt een hele leuke actie. Dit wil je niet missen. Kan je stoer doen. Ja, kijk eens wat ik heb. Gewoon een zomerpakket. Waarvan? Van Regio 8. Iedereen jaloers. Dit is Rainbow.

Tutu. Ja, Justin de Wild met Cherry. Yo. Na 13 jaar zijn de beste zijspancrossers weer te vinden in Varsseveld. In het tweede weekend van september vormt Crossbaan de Vennebulten het decor voor de strijd om de wereldtitels. Ja, wat deze editie extra bijzonder maakt, niet alleen is het 13 jaar geleden dat de WK hier voor het laatst hier werd verreden, ook is het de eerste keer dat de kwads om de wereldtitels strijden. En zometeen meer hierover naar Alice Cooper en Poison.

0: grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
2: Nu bij Belsimpel. De nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
1: En deze week ook extra goedkoop, zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
3: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
4: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
5: Dit is Regio 8. Van de Achterhoek. 5 uur. Regio 8 Nieuws.
6: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws op Regio 8. Bij een Oekraïense droneaanval op een Russische badplaats aan de Zwarte Zee zijn zeker 6 doden gevallen. Dat meldt de regio-gouverneur. Onder de overledenen zijn 3 kinderen. Zeker 40 anderen raakten gewond. Eerder vandaag werden op de door Rusland bezette Krim ook al 4 doden gemeld door een nachtelijke Oekraïense droneaanval. Daar zouden volgens de gouverneur brokstukken zijn neergekomen van een drone. Bij de Brabantse plaats Rosmalen is een grote natuurbrand uitgebroken. Dat meldt de veiligheidsregio. Informatie over de inzet van de brandweer en mogelijke gevolgen voor omwonenden kon de brandweer nog niet geven. Er woedt ook een grote natuurbrand bij het Limburgse Venray. Of de bluswerkzaamheden daar impact hebben op het blussen van de brand in Rosmalen is onduidelijk. In heel Nederland geldt momenteel fase 2 voor het natuurbrandrisico. Dat is het hoogste niveau. Een ex-politieagent uit Roermond is vrijgesproken van de verkrachting van een 28-jarige vrouw. Volgens de rechter is er te weinig bewijs om de 36-jarige man, die inmiddels ontslagen is, te veroordelen. Vast staat dat er seksueel contact is geweest tussen de twee. De man stelt met wederzijdse instemming. De vrouw zegt dat zij tijdens haar slaap is verkracht. Het Openbaar Ministerie had een celstraf van 3 jaar tegen de politieagent geëist. En de uitlatingen van Sophie Straat tijdens festival Best Kept Secret zijn niet strafbaar. Die conclusie trekt het Openbaar Ministerie in reactie op aangifte die tegen de zangeres waren gedaan. Sophie Straat vroeg tijdens haar optreden in juni witte mannen naar achteren te gaan om meer ruimte te maken voor vrouwen en minderheden. Er is volgens het OM geen sprake van groepsbelediging of het aanzetten tot haat, discriminatie en geweld. Deze conclusie trok het meldpunt discriminatie ook al. Het weer. Het is bijna overal tropisch warm met 30 tot 35 graden en een zwak tot matige wind uit het zuidoosten. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.
7: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers, nu 2 plus 2 gratis. Dat zijn pakken vol voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
8: Mooi van Ethos.
9: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
11: Jammer! Wat een gezelligheid, hè?
10: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
12: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
13: It's funny, 'cause it's true.
12: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney+.
2: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
8: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
14: Hey, het is 5:00 geweest. Let op, niet plankgas naar huis, hè. Straks word je geflitst en dan is het balen, balen, balen. Marshmallow en Verhoeken, Esta Vida.

Yes, de sfeer zit er goed in vandaag. Hoppatee. Nou, ook iets heel interessants. Het WK zijspan crossen. Ja, denk je, is daar een WK voor? Tuurlijk is daar een WK voor. En waar kan het dan ook anders dan gewoon hier in de Achterhoek in Varsseveld? Ja, en het is toch wel bijzonder. We hebben het verhaal gevolgd van echtpaar Gert en Marijn van Werven. Die besloten, nadat ze hoorden dat het WK in Heerde niet door kon gaan, om de organisatie op zich te nemen. Die dachten van, ja, weet je, als het niet doorgaat, kom maar hier. De Achterhoek is onze thuisbasis, dus dat het evenement straks op slechts 10 kilometer van huis plaatsvindt, is gewoon ideaal, dat zeggen ze zelf. De keuze voor het circuit in Varsseveld leek vanzelfsprekend, want het is niet alleen geschikt, het heeft ook nog eens een bijzondere betekenis. Want de vrouw, Marijn van Werven om precies te zijn, die probeerde zich namelijk als eerste vrouwelijke coureur te kwalificeren voor de Grand Prix. En het stel trouwde zelfs op het circuit. Ja, dat is toch mooi. Dat is mooi. He, misschien kan je wel opnieuw je geloftes uitspreken. Dat is leuk. He? Dan heb je dan toch weer nog meer bijzondere gebeurtenissen. Allemaal op dat circuit. Heel veel succes daar. Dit is Lewis Capaldi. En Stay Love.

Ja, ik was even aan de jam hoor, met Eurythmics en Aretha Franklin. Sisters are doing it for themselves. Zo, de deur ging dicht. Ik weet niet of, ik weet niet of je dat hoorde, maar de deur is dicht. Hey, nog eventjes een kleine reminder. Er is een speciale actie deze week. Wat kan je winnen? Een zomerpakket van Regio 8. En ik ga alvast een klein beetje, ja, hoe noem je dat? Spoilen wat erin zit. Een hele leuke handdoek. Een pet. Een zonnebril. En een tasje. En overal zit het Regio 8 logo op. Ja, of het is erop geborduurd of geplakt. In ieder geval is het echt ontzettend leuk. Echt iets onmisbaars voor de zomer. En ook zeker voor daarna kan je het ook nog gebruiken natuurlijk. Hoe maak je kans op deze prachtige zomerpakket? We maken er een bijzondere actie van. Je mag dus gaan opsturen naar 06-4747-0022. Wat jouw ideale zomerhit is. He, zo'n hit waarvan je denkt van ach, de zomervakantie. Het is eindelijk zover, het is begonnen. Wat is nou die hit? He, stuur het op naar 06-4747-0022. En donderdag maak ik de winnaar bekend. Ja, ja, ik ga het allemaal opschrijven, noteren. Dus ik kan je niet vergeten. Maak je maar geen zorgen. Je hebt ook ruim de tijd om te reageren. Je kan er nog even rustig over nadenken. Geen probleem. Donderdag maak ik de winnaar of winnares. Of ja, wat je, hoe je het ook wil noemen. Maak ik bekend. En dat is hoe het spelletje gaat. Ja. Ik ben benieuwd hoeveel reactie. Anders neem ik hem gewoon mee hoor. Dat is hartstikke leuk. Een stukje jaloers joh.

0: Alesso, One Republic, In Your Eyes.
1: Het thema trio.
0: Krijg je misschien een flitser op je af. Ja, want het is deze week een bijzondere week. Want politie Oost-Nederland neemt deel aan de Europese flitsmarathon. Dat doen ze tot en met aankomende zondag. En waar gaan ze dan precies flitsen? Nou, voornamelijk op plekken waar regelmatig verkeersongelukken gebeuren. He, provinciale wegen, dorpskernen, toeristische routes ook zeker. Dus let een beetje op als je een snelheidsduiveltje bent. Dat je niet met gigantisch veel boetes op een gegeven moment zit. Lijkt me niet echt lekker. En misschien kunnen we je helpen, hè, door middel van het thema trio. Met als thema vandaag muziek, waardoor je langzamer gaat rijden. En misschien kan je dit toevoegen aan je persoonlijke playlist. Dit is Nelly en Lunatics. Daarmee sluiten we het thema trio af.
1: Het thema trio.

0: Fris er tegenaan met Vibra. Nu Ariel 4-in-1 waspot, doos 15 wasbeurten voor €4,99. Of Lenoir wasverzachter, fles 55 wasbeurten voor maar €5,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
1: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
2: Ping, ping, ping, ping, ping.
1: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
3: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Ik doe het voor gezonde nieren.
6: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
7: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
8: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken... deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
9: Praxis. Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
10: Regio 8 Nieuws.
11: Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. De Achterhoekse politiek blijft voor een groot deel een mannenbolwerk. De afgelopen decennia groeide het aandeel vrouwen in de regionale politiek. Maar die groei is gestopt. Van de 39 wethouders in de nieuw benoemde colleges zijn er slechts 8 vrouw. Dat is 20,5%. De colleges van Doetinchem, Aalten en Doesburg bestaan alleen uit mannen. Dat geldt ook voor Oost-Gelderen, maar die gemeente heeft een vrouwelijke burgemeester. In Winterswijk is het aandeel mannelijke en vrouwelijke wethouders gelijk. Terwijl Montferland juist wordt geleid door een meerderheid van vrouwen. Het landelijk vuurwerkverbod is een feit, maar gemeenten kunnen ervoor kiezen om lokaal uitzonderingen toe te staan. Lochem heeft daarover nog niet besloten, maar politieke partij Lochem Groen wil nu duidelijkheid. En daarom worden er vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. Volgens Lochem Groen moet er snel duidelijkheid komen voor inwoners en ondernemers. Dat zegt fractievoorzitter Kalle Jansen. Zeker 41 gemeenten in Nederland houden de deur nog open. Zij gaan aanvragen voor een ontheffing in behandeling nemen en geven dus mogelijk toestemming. Nog een paar trainingen en dan begint de Graafschap weer aan de competitie. En ook al beginnen de superboeren op 9 augustus aan het 8e seizoen op rij in de keukenkampioendivisie, de Vijverberg zal tijdens elke thuiswedstrijd weer goed gevuld zijn. 6500 seizoenskaarten zijn er al verkocht, exclusief snel duidelijkheid komen voor inwoners en ondernemers. Dat zegt fractievoorzitter Kalle Jansen. Zeker 41 gemeenten in Nederland houden de deur nog open. Zij gaan aanvragen voor een ontheffing.

0: exclusief de sponsorkaarten. De nieuwe trainer Thomas Duivenvoorde wil de komende tijd hoog druk gaan zetten op de tegenstander. Het verkeersteam van de politie Oost-Nederland doet tot en met zondag mee aan de Europese flitsmarathon. Er worden op een aantal plekken in de Achterhoek snelheidscontroles uitgevoerd. Daarmee hoopt de politie het aantal verkeersongevallen te kunnen verminderen. De controles vinden vooral plaats op plekken waar relatief veel verkeersongelukken gebeuren, zoals provinciale wegen, dorpskernen en populaire toeristische routes. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Kijk voor meer nieuws op regio8.nl of in de Regio 8 app.
1: Buiten is het
2: 34 graden.
1: Oh, oh, oh. Spreek tot ons, wijze weerboer van het oosten.
2: Ja, daar is hij natuurlijk gewoon weer. Gerrit Vossers, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Ja, het is echt niet normaal warm, hè?
3: Ja, nee, het is heel erg warm geworden vanmiddag met temperaturen op dit moment de hoogste van de dag, ruim 34 graden, 34,1 bij officieel KNMI-station Hupsel en ook in Arnhem. En ik kijk wat meer naar beneden, dan zie ik Maastricht heeft 35,5 graden en Den Helder zit aan 30 graden. Dat zijn een beetje de temperaturen door Nederland heen. Het is overal tropisch geworden. Net boven 30 graden wat plaatsen. En wat plekken natuurlijk ruim met 5 graden eroverheen. Dus een tropische dag hebben we te pakken. En dat betekent ook de vierde hittegolf. Volgens mij landelijk, maar regionaal hebben we dat ook zeker te pakken.
2: Oeh.
3: En de komende dagen blijven we ook nog wel boven die 25 graden hangen. Dus er komen een paar dagen bij. Verder hadden we vandaag ook wel wat sluierbewolking, later ook wat middelbare bewolking, wat stapelwolken die ontstonden. Maar het is gewoon droog gebleven. En de luchtvochtigheid die stijgt langzaam wel, dat merken we vanavond ook al. De temperatuur blijft ook nog een tijdje boven die 30 graden. Dus ik denk tot zeker de helft van de avond en daarna wordt het allemaal ietsjes minder. Ik zeg bewust ook ietsjes, want zo heel hard gaat de temperatuur niet naar beneden. Want de komende nacht blijft het kwik wel boven de 20 graden. Met veel sluierbewolking, maar ook stapelwolken die ontstaan. Of wat bewolking die er is. En daar hebben we morgen ook al wat meer te maken. Want morgen dan wordt het ook een dag waarin de temperatuur iets minder hoog uitkomt dan vandaag. Met 32, misschien nog net 33 graden. Maar de luchtvochtigheid is morgen erg hoog. En dan maakt het misschien nog minder aangenaam dan vandaag. En er staan wat buien op het programma. Hoe ze precies trekken is nog helemaal een beetje onzeker. Maar het lijkt erop dat toch wel de Achterhoek ook deze keer wel wat meer krijgt dan andere dagen. En dat we in de namiddag, maar vooral in de loop van de middag en namiddag rekening moeten houden met wat regen- en onweersbuien. En dat het plaatselijk even goed door kan regenen. En de laatste kaarten geven toch weer dat er wel een millimeter of 11 tot 15 kan vallen. Dus dat brengt het iets meer in het laadje dan de afgelopen tijd.
2: Ja.
3: En het noordwesten van Nederland, daar krijgt helemaal niks. En het westen ook niet. Het is vooral het zuidoosten en het oosten waar het morgen heen zal trekken. En vooral ook over Duitsland. Die krijgt ook wat buien mee. Dus dat is even afwachten. Voor die tijd dus een beetje peentjes zweten. Want vanaf woensdag gaat de wind wat om naar zuidwestelijke richtingen. En dan merken we ook al dat er wat koelere lucht binnenkomt. Woensdag blijft het wel droog met wolkenvelden en zonnige perioden bij die elkaar wat afwisselen. En de temperatuur komt weliswaar nog op 28 graden uit. Maar we merken wel dat we dat wat beter tegen kunnen dan bijvoorbeeld morgen de dag. En vanaf donderdag gaat de wind helemaal om naar westelijke richting. En daar hebben we vrijdag en ook in het weekend mee te maken. Daar zit de temperatuur veelal tussen de 23 en hooguit 25 graden. Met ook wel geregeld wat wolkenvelden, maar ook zonnige perioden. En de nachten, die worden ook weer wat frisser. We gaan naar richting 12, 13 graden. Dus op zich, morgen is nog een hele hete, warme dag. En daarna dan hebben we weer normale temperaturen voor de tijd van het jaar.
2: Kijk, dat is goed om te horen. Dus het duurt niet te lang.
3: Nee, gelukkig niet. Ik heb het wel een klein beetje gehad met al dat warme weer.
2: Nou, jij niet alleen. Ik denk heel de Achterhoek bijna dat er wel helemaal klaar mee is. Maar goed, we houden vol, Gerrit. Er zit niks anders op, hè? En dan spreken we morgen maar weer even. Kijken of je nog niet gesmolten bent.
3: Ja, morgen in de kamer weer wat moeten inspreken. En dan zien we wel.
2: Ja, precies.

0: se. Goed gaan.
1: Goed gaan.
0: Goed gaan.
2: Heerle Den Hartog.

Frank en Walk Me Home. Ondertussen zie ik een heleboel berichten voorbij komen over de bosbrand in Noord-Limburg. Het is behoorlijk heftig. Er is ook al een NL Alert uitgestuurd voor de grote brand. Helikopters, defensie zijn ook al ingezet. En laten we hopen dat de brand snel geblust kan worden en dat de schade meevalt natuurlijk. Babbelt naar. Dit is Billy Ocean.

0: ain't mine.
1: Oeh, je zou dat maar over jezelf horen op een gegeven moment. Dancing met Mad About It. Het is bijna 6 uur. We gaan even met een mooi Hollandse plaat afsluiten van Bloem. Even aan mijn moeder vragen. Tot morgen, zelfde tijd, zelfde zender, zelfde meid.

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Med Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
2: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
2: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
6: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
7: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws op Regio 8. Een 20-jarige man uit Bergen op Zoom is gisteravond aangehouden in een onderzoek naar terrorisme. De verdachte zou in contact staan met mensen van de Afghaanse tak van Islamitische Staat die aansturen op het plegen van aanslagen. Hij wordt verdacht van deelname aan een terroristische organisatie en het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. De man zit in volledige beperkingen, wat wil zeggen dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. Bij een Oekraïense droneaanval op een Russische badplaats aan de Zwarte Zee zijn zeker 6 doden gevallen. Dat meldt de regio-gouverneur. Onder de overledenen zijn 3 kinderen. Zeker 40 anderen raakten gewond. Eerder vandaag werden op de door Rusland bezette Krim ook al 4 doden gemeld door een nachtelijke Oekraïense droneaanval. Daar zouden volgens de gouverneur brokstukken zijn neergekomen van een drone. Bij de Brabantse plaats Rosmalen is een grote natuurbrand uitgebroken. Dat meldt de veiligheidsregio. Informatie over de inzet van de brandweer en mogelijke gevolgen voor omwonenden kon de brandweer nog niet geven. Er woedt ook een grote natuurbrand bij het Limburgse Venray. Of de bluswerkzaamheden daar impact hebben op het blussen van de brand in Rosmalen is onduidelijk. In heel Nederland geldt momenteel fase 2 voor het natuurbrandrisico. Dat is het hoogste niveau. Een ex-politieagent uit Roermond is vrijgesproken van de verkrachting van een 28-jarige vrouw. Volgens de rechter is er te weinig bewijs om de 36-jarige man, die inmiddels ontslagen is, te veroordelen. Vast staat dat er seksueel contact is geweest tussen de twee. De man stelt met wederzijdse instemming. De vrouw zegt dat zij tijdens haar slaap is verkracht. Het Openbaar Ministerie had een celstraf van 3 jaar tegen de politieagent geëist. Het weer. Het is bijna overal tropisch warm met 30 tot 35 graden en een zwak tot matige wind uit het zuidoosten. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.

0: van waanzinnig voordeel. Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix. Lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
1: Hands van voordeel.
0: Aldi.
2: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
0: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkit dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
5: Bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
6: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
7: Wie had dat gedacht? Van 10 miljoen in de kluis naar een lelijke vloer in mijn huis. Maar dat voelt toch echt heerlijk? En waarom zou je een vloer kiezen die bij je past?
8: Hé, jij daar. Hou eens op. Bij de laminaatloods vind je altijd iets passends. 400 soorten bij de laminaatloods in Gaanderen. En stop nou toch met zoeken.

0: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker! De hypotheker.

0: Als Bijbel.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks... bij besteding vanaf €35. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is die ja. Van Jumbo.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv... voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
5: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 7 uur. Regio 8 nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De natuurbrand in natuurgebied de Rosmolen in Noord-Limburg heeft inmiddels 21 hectare in de as gelegd. Het vuur is nog altijd niet onder controle en wordt juist aangewakkerd door de wind. De brandweer legt nu een stoplijn aan om te voorkomen dat de vlammen zich verder verspreiden. 3 helikopters van Defensie helpen mee met blussen. Door de brand rijden er voorlopig geen treinen tussen Nijmegen en Venray, omdat de vlammen aan beide kanten van de spoorlijn door het gebied te zien zijn. De tientallen boeren die donderdag met zo'n 80 tractoren een snelweg blokkeerden, krijgen daarvoor waarschijnlijk geen boete. Want volgens de politie waren de kentekens van de tractoren afgeplakt, waardoor de bestuurders niet kunnen worden geïdentificeerd. De actie zorgde voor een file van ruim 4 kilometer op de A35 bij Almelo. Het afplakken van kentekens is wel verboden, maar de politie zegt dat handhaving in dit geval niet mogelijk is. De demonstratie was gericht tegen de stikstofplannen van het kabinet. In het zuidoosten van Nederland is het vandaag op meerdere plekken warmer geworden dan 35 graden. En daarmee is het regionale hitterecord uit 2020 geëvenaard met voor de 7e keer een dag boven de 35 graden. In Maastricht was het 35,5 graad, de hoogste temperatuur van vandaag. Volgens Weer Online komen zulke extreem hete dagen steeds vaker voor door de verandering van het klimaat. Het landelijke dagrecord voor 3 augustus staat op 36,6 graden en dateert uit 1986. En in Denemarken is de vernieuwde langere dienstplicht ingegaan. Vandaag zijn ongeveer 1600 militairen begonnen aan hun diensttijd van 11 maanden in plaats van de 4 van voorheen. Voor het eerst geldt de dienstplicht ook voor vrouwen. Denemarken breidt zijn krijgsmacht uit vanwege de oorlog in Oekraïne, de Russische dreiging en de oplopende spanningen in het Arktisch gebied. Later deze maand worden er voor het eerst ook Deense dienstplichtigen ingezet op Groenland ter verdediging. Het weer, het blijft nog lang boven de 25 graden. Er kan vanavond en in de nacht een regen- of onweersbui vallen, met name in het zuidoosten. 'S Nachts blijft het 19 tot 23 graden bij een zwakke tot matige zuidoostelijke wind. Morgen is er een mix van wolken en zon met kans op een bui bij 28 tot 33 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
1: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
0: En deze week ook extra goedkoop, zalmfilet op huid. 4 stuks, voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
4: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: simkaartje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Alle dames, vliegensvlucht naar Kruidvat. Nu alle Always, Always Dailies en Always Discreet 2+1 gratis. Met en zonder vleugels. Gooi dit toilettas vol bij
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Je belt, mailt, deelt bestand.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Werknemers in de havens van Amsterdam, Rotterdam, Vlissingen en Terneuzen staken op 4 september uit protest tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Volgens vakbond FNV worden er tussen 11:15 en 19:00 s'avonds geen schepen behandeld. Vervoerders moeten daarom rekening houden met flinke vertragingen bij het laden en lossen van die schepen. De staking is onderdeel van een serie acties van de vakbonden. Op 9 september gaat het openbaar vervoer plat. Twee mensen zijn in de Verenigde Staten overleden na een uitbraak van een parasiet die in verband wordt gebracht met besmette ijsbergsla. Er zijn al duizenden mensen ziek geworden en bijna 200 belanden in het ziekenhuis. De meeste besmettingen zijn in de staat Michigan gemeld. De uitbraak werd aanvankelijk gekoppeld aan fastfoodketen Taco Bell, maar dat verband is nog niet bewezen. De Amerikaanse toezichthouder onderzoekt de besmettingsbron nu bij een groenteleverancier uit Mexico. De natuurbrand in natuurgebied de Rosmolen in Noord-Limburg heeft inmiddels 21 hectare in de as gelegd. Het vuur is nog altijd niet onder controle en wordt juist aangewakkerd door de wind. De brandweer legt nu een stoplijn aan om te voorkomen dat de vlammen zich verder verspreiden. 3 helikopters van Defensie helpen mee met blussen. Door de brand rijden er voorlopig geen treinen tussen Nijmegen en Venray, omdat de vlammen aan beide kanten van de spoorlijn door het gebied te zien zijn. En de leider van de Spaanse exclave Ceuta beschuldigt Marokko ervan de massale toestroom van migranten te hebben aangemoedigd of mogelijk gemaakt. Volgens hem kwamen daarbij zeker 88 mensen om het leven. Ook de Spaanse inlichtingendiensten denken dat de Marokkaanse grensbewaking tekort is geschoten. Maar Marokko wijst juist naar misinformatie op sociale media als oorzaak van de massale oversteek. Ondertussen bespreken de EU-ministers de situatie nu tijdens een videospoedoverleg. Het weer, het blijft nog lang boven de 25 graden. Er kan vanavond en in de nacht een regen- of onweersbui vallen, met name in het zuidoosten. 'S Nachts blijft het 19 tot 23 graden bij een zwakke tot matige zuidoostelijke wind. Morgen is er een mix van wolken en zon met kans op een bui bij 28 tot 33 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
2: Yes!
1: Esso, omdat elke rit telt.
3: Een andere auto of onderhoud nodig? Veilig op vakantie met je camper of caravan? Bij autobedrijf Geert Stevering in Ulft ben je dan aan een vertrouwd adres. Al sinds 2003 de specialist in verkoop, onderhoud en reparatie. Kies uit zo'n 50 occasions of informeer naar een nieuwe auto. Topservice, vakmanschap en scherpe prijzen. Autobedrijf geertstevering.nl. Altijd kwalitatief onderweg.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat? Opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.

0: Deze week in de bonus. AH Witte, Cotton Sweet Rood en Sabeldruiven. 1 plus 1 gratis. AH Bolhapjes 3 stuks voor 5,99. En alle AH Greenfields Beefburgers 2 stuks. 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Schoon en voldaan met Vibra. Nu, Dusty en Scrub Daddy 3-in-1 promo pack. Een set met Dusty ontvetterspray citroen. En 2 Scrub Daddy sponsen voor maar 4,99. Ook op Vibra.nl. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
2: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
3: Wow!
2: Is binnen 3 minuten geregeld.
3: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
2: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
7: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. In de duinen bij Overveen in Noord-Holland woedt sinds deze avond een brand. Uit voorzorg is een deel van een camping ontruimd en de brandweer is bezig met blussen. Ook in de duinen bij Goede Reden in Zuid-Holland is brand uitgebroken. Daar breidt het vuur zich snel uit en zijn al veel brandweermensen en materieel ingezet. Gisteren was er ook al een duinbrand bij Katwijk. Die heeft een flink deel van de natuur in de as gelegd. EU-ambassadeurs hebben in een spoedoverleg gesproken over de massale toestroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta. De lidstaten vragen de Europese Commissie om de situatie nauwlettend te volgen en om te controleren of de meeste migranten inderdaad zijn teruggekeerd naar Marokko. Ook willen de landen lessen trekken om een nieuwe crisis te voorkomen. Morgen overleggen de EU-buitenlandministers verder over de zaak. Ceuta beschuldigt Marokko ervan de migranten te hebben aangemoedigd. Werknemers in de havens van Amsterdam, Rotterdam, Vlissingen en Terneuzen staken op 4 september uit protest tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Volgens vakbond FNV worden er tussen 11:15 en 7:00 s'avonds geen schepen behandeld. Vervoerders moeten daarom rekening houden met flinke vertragingen bij het laden en lossen van die schepen. De staking is onderdeel van een serie acties van de vakbonden. Op 9 september gaat het openbaar vervoer plat. En de brandweer denkt nog zeker 6 tot 8 uur te moeten blussen bij de natuurbrand in natuurgebied de Rosmolen in Limburg, die nu al 21 hectare in de as heeft gelegd. Het vuur wordt aangewakkerd door de wind. De brandweer legt nu een stoplijn aan om te voorkomen dat het vuur zich verder verspreidt. 3 helikopters van Defensie helpen mee met blussen. Door de brand rijden er voorlopig geen treinen tussen Nijmegen en Venray vanwege vlammen aan beide kanten van het spoor. Het weer, het blijft nog lang boven de 25 graden. Er kan vanavond en in de nacht een regen- of onweersbui vallen, met name in het zuidoosten. 'S Nachts blijft het 19 tot 23 graden bij een zwakke tot matige zuidoostelijke wind. Morgen is er een mix van wolken en zon met kans op een bui bij 28 tot 33 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we al?
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
2: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH ijshoorntjes, 8 stuks, voor maar €1,80. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
7: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
8: Alle dames, vliegensvlucht naar Kruidvat. Nu alle Always, Always Dailies en Always Discreet 2+1 gratis. Met

elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.

0: wakker liggen hoeft niet meer. Want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op lattenwanden. Voor binnen en buiten. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine mineralen koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Lient met het radionieuws op Regio 8. Het Amerikaanse techbedrijf Apple stapt opnieuw naar de rechter vanwege een Britse eis om toegang te krijgen tot versleutelde gebruikersgegevens. De Britse regering wil dat Apple toegang geeft tot versleutelde cloud-backups van gebruikers, maar het bedrijf verzet zich daartegen vanwege zorgen over de privacy en beveiliging van persoonlijke gegevens. De Britse overheid vindt de toegang soms nodig voor onderzoeken naar zware criminaliteit en terrorisme. De rechtszaak draait om de bescherming van online privacy. In de duinen bij Overveen in Noord-Holland woedt sinds deze avond een brand. Uit voorzorg is een deel van een camping ontruimd en de brandweer is bezig met blussen. Ook in de duinen bij Goede Reden in Zuid-Holland is brand uitgebroken. Daar breidt het vuur zich snel uit en zijn al veel brandweermensen en materieel ingezet. Gisteren was er ook al een duinbrand bij Katwijk. Die heeft een flink deel van de natuur in de as gelegd. EU-ambassadeurs hebben in een spoedoverleg gesproken over de massale toestroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta. De lidstaten vragen de Europese Commissie om de situatie nauwlettend te volgen en om te controleren of de meeste migranten inderdaad zijn teruggekeerd naar Marokko. Ook willen de landen lessen trekken om een nieuwe crisis te voorkomen. Morgen overleggen de EU-buitenlandministers verder over de zaak. Ceuta beschuldigt Marokko ervan de migranten te hebben aangemoedigd. En de brandweer denkt nog zeker 6 tot 8 uur te moeten blussen bij de natuurbrand in natuurgebied de Rosmolen in Limburg, die nu al 21 hectare in de as heeft gelegd. Het vuur wordt aangewakkerd door de wind. De brandweer legt nu een stoplijn aan om te voorkomen dat het vuur zich verder verspreidt. 3 helikopters van Defensie helpen mee met blussen. Door de brand rijden er voorlopig geen treinen tussen Nijmegen en Venray vanwege vlammen aan beide kanten van het spoor. Het weer, het blijft nog lang boven de 25 graden. Er kan vanavond en in de nacht een regen- of onweersbui vallen, met name in het zuidoosten. 'Snachts blijft het 19 tot 23 graden bij een zwakke tot matige zuidoostelijke wind. Morgen is er een mix van wolken en zon met kans op een bui bij 28 tot 33 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we ook alweer?
0: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
3: Praxis.
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.

0: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
3: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
4: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
5: Is regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 11 uur. Regio 8 nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op regio 8. De Amerikaanse president Trump vindt dat grote oliemaatschappijen te veel winst maken door de huidige hoge olieprijzen. Volgens hem moeten bedrijven als ExxonMobil en Chevron een deel van die winst teruggeven en de brandstofprijzen verlagen. De olieprijzen stegen sterk nadat Iran de olie-export via de straat van Hormuz beperkte. Ook Shell meldde onlangs een veel hogere kwartaalwinst door de onrust op de energiemarkt. Trump zegt dat de bedrijven flink profiteren van het tekort aan ruwe olie. Het Amerikaanse techbedrijf Apple stapt opnieuw naar de rechter vanwege een Britse eis om toegang te krijgen tot versleutelde gebruikersgegevens. De Britse regering wil dat Apple toegang geeft tot versleutelde cloud-backups van gebruikers, maar het bedrijf verzet zich daartegen vanwege zorgen over de privacy en beveiliging van persoonlijke gegevens. De Britse overheid vindt de toegang soms nodig voor onderzoeken naar zware criminaliteit en terrorisme. De rechtszaak draait om de bescherming van online privacy. EU-ambassadeurs hebben in een spoedoverleg gesproken over de massale toestroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta. De lidstaten vragen de Europese Commissie om de situatie nauwlettend te volgen en om te controleren of de meeste migranten inderdaad zijn teruggekeerd naar Marokko. Ook willen de landen lessen trekken om een nieuwe crisis te voorkomen. Morgen overleggen de EU-buitenlandministers verder over de zaak. Ceuta beschuldigt Marokko ervan de migranten te hebben aangemoedigd. En Rusland geeft de weduwe van omgekomen militairen in de oorlog met Oekraïne gratis toegang tot IVF-behandelingen. Die maatregel is bedoeld om de dalende bevolking van het land tegen te gaan. Maar deskundigen noemen het vooral een symbolisch gebaar en verwachten niet dat de regeling veel invloed gaat hebben op de bevolkingskrimp van Rusland. Die is al jaren aan de gang door onder meer economische problemen en de oorlog in Oekraïne. De overheid probeert van alles om het tij te keren. Het weer: kan in het midden en oosten van het land nog een regen- of onweersbui vallen bij 19 tot 23 graden en een zwakke tot matige zuidoostelijke wind. Overdag krijgen we wolken en zon met kans op een bui bij 28 tot 33 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
7: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
8: Fris er tegenaan met Vibra. Nu Ariel 4-in-1 waspot, doos 15 wasbeurten voor €4,99. Of Lenoir wasverzachter, fles 55 wasbeurten voor maar €5,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
7: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
9: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.

0: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine mineralen koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Een groep van 25 Amerikaanse staten klaagt de regering Trump aan vanwege de nieuwe importheffingen. De staten die allemaal door democraten worden bestuurd vinden de extra belastingen op goederen uit 60 handelspartners onrechtmatig. De rechtszaak is bij een rechtbank in New York ingediend. Eerder maakten ook kleine bedrijven al bezwaar tegen de handelsmaatregelen van Trump. Maar ondanks eerdere juridische tegenstand heeft de president nieuwe importheffingen ingevoerd, zoals voor de EU. De Amerikaanse vliegtuigproducent Boeing mag eindelijk zijn 737 MAX 7 vliegtuigen gaan leveren. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA heeft daarvoor na jaren vertraging goedkeuring gegeven. Dat duurde zo lang vanwege twee dodelijke ongelukken met neergestorte toestellen uit de 737 MAX-serie in Ethiopië en Indonesië. Daarbij kwamen samen 346 mensen om het leven. Boeing levert binnenkort de eerste MAX 7 vliegtuigen aan de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Southwest Airlines. De Amerikaanse president Trump vindt dat grote oliemaatschappijen te veel winst maken door de huidige hoge olieprijzen. Volgens hem moeten bedrijven als ExxonMobil en Chevron een deel van die winst teruggeven en de brandstofprijzen verlagen. De olieprijzen stegen sterk nadat Iran de olie-export via de Straat van Hormuz beperkte. Ook Shell meldde onlangs een veel hogere kwartaalwinst door de onrust op de energiemarkt. Trump zegt dat de bedrijven flink profiteren van het tekort aan ruwe olie. En Rusland geeft de weduwe van omgekomen militairen in de oorlog met Oekraïne gratis toegang tot IVF-behandelingen. Die maatregel is bedoeld om de dalende bevolking van het land tegen te gaan. Maar deskundigen noemen het vooral een symbolisch gebaar en verwachten niet dat de regeling veel invloed gaat hebben op de bevolkingskrimp van Rusland. Die is al jaren aan de gang door onder meer economische problemen en de oorlog in Oekraïne. De overheid probeert van alles om het tij te keren. Het weer, er kan in het midden en oosten van het land nog een regen- of onweersbui vallen bij 19 tot 23 graden en een zwakke tot matige zuidoostelijke wind. Overdag krijgen we wolken en zon met kans op een bui bij 28 tot 33 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Regio 8, dit uur gegarandeerd.

0: Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 1 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Een groep van 25 Amerikaanse staten klaagt de regering Trump aan vanwege de nieuwe importheffingen. De staten die allemaal door democraten worden bestuurd vinden de extra belastingen op goederen uit 60 handelspartners onrechtmatig. De rechtszaak is bij een rechtbank in New York ingediend. Eerder maakten ook kleine bedrijven al bezwaar tegen de handelsmaatregelen van Trump. Maar ondanks eerdere juridische tegenstand heeft de president nieuwe importheffingen ingevoerd, zoals voor de EU. De Amerikaanse vliegtuigproducent Boeing mag eindelijk zijn 737 MAX 7 vliegtuigen gaan leveren. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA heeft daarvoor na jaren vertraging goedkeuring gegeven. Dat duurde zo lang vanwege twee dodelijke ongelukken met neergestorte toestellen uit de 737 MAX-serie in Ethiopië en Indonesië. Daarbij kwamen samen 346 mensen om het leven. Boeing levert binnenkort de eerste MAX 7 vliegtuigen aan de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Southwest Airlines. De Amerikaanse president Trump vindt dat grote oliemaatschappijen te veel winst maken door de huidige hoge olieprijzen. Volgens hem moeten bedrijven als ExxonMobil en Chevron een deel van die winst teruggeven en de brandstofprijzen verlagen. De olieprijzen stegen sterk nadat Iran de olie-export via de straat van Hormuz beperkte. Ook Shell meldde onlangs een veel hogere kwartaalwinst door de onrust op de energiemarkt. Trump zegt dat de bedrijven flink profiteren van het tekort aan ruwe olie. En Rusland geeft de weduwe van omgekomen militairen in de oorlog met Oekraïne gratis toegang tot IVF-behandelingen. Die maatregel is bedoeld om de dalende bevolking van het land tegen te gaan. Maar deskundigen noemen het vooral een symbolisch gebaar en verwachten niet dat de regeling veel invloed gaat hebben op de bevolkingskrimp van Rusland. Die is al jaren aan de gang door onder meer economische problemen en de oorlog in Oekraïne. De overheid probeert van alles om het tij te keren. Het weer: er kan in het midden en oosten van het land nog een regen- of onweersbui vallen bij 19 tot 23 graden en een zwakke tot matige zuidoostelijke wind. Overdag krijgen we wolken en zon met kans op een bui bij 28 tot 33 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Lient met het radionieuws op Regio 8. Een groep van 25 Amerikaanse staten klaagt de regering Trump aan vanwege de nieuwe importheffingen. De staten die allemaal door democraten worden bestuurd vinden de extra belastingen op goederen uit 60 handelspartners onrechtmatig. De rechtszaak is bij een rechtbank in New York ingediend. Eerder maakten ook kleine bedrijven al bezwaar tegen de handelsmaatregelen van Trump. Maar ondanks eerdere juridische tegenstand heeft de president nieuwe importheffingen ingevoerd, zoals voor de EU. De Amerikaanse vliegtuigproducent Boeing mag eindelijk zijn 737 MAX 7 vliegtuigen gaan leveren. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA heeft daarvoor na jaren vertraging goedkeuring gegeven. Dat duurde zo lang vanwege twee dodelijke ongelukken met neergestorte toestellen uit de 737 MAX-serie in Ethiopië en Indonesië. Daarbij kwamen samen 346 mensen om het leven. Boeing levert binnenkort de eerste MAX 7 vliegtuigen aan de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Southwest Airlines. De Amerikaanse president Trump vindt dat grote oliemaatschappijen te veel winst maken door de huidige hoge olieprijzen. Volgens hem moeten bedrijven als ExxonMobil en Chevron een deel van die winst teruggeven en de brandstofprijzen verlagen. De olieprijzen stegen sterk nadat Iran de olie-export via de Straat van Hormuz beperkte. Ook Shell meldde onlangs een veel hogere kwartaalwinst door de onrust op de energiemarkt. Trump zegt dat de bedrijven flink profiteren van het tekort aan ruwe olie. En Rusland geeft de weduwe van omgekomen militairen in de oorlog met Oekraïne gratis toegang tot IVF-behandelingen. Die maatregel is bedoeld om de dalende bevolking van het land tegen te gaan. Maar deskundigen noemen het vooral een symbolisch gebaar en verwachten niet dat de regeling veel invloed gaat hebben op de bevolkingskrimp van Rusland. Die is al jaren aan de gang door onder meer economische problemen en de oorlog in Oekraïne. De overheid probeert van alles om het tij te keren. Het weer, er kan in het midden en oosten van het land nog een regen- of onweersbui vallen bij 19 tot 23 graden en een zwakke tot matige zuidoostelijke wind. Overdag krijgen we wolken en zon met kans op een bui bij 28 tot 33 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Regio 8, dit uur gegarandeerd.